We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus

0: Heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
1: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert...

Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen, leggen zich daar niet bij neer. Vrijdag zei president Trump dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Gisteren werd hun inderdaad de toegang tot het Witte Huis ontzegd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen dat ze doorgaan met hun journalistieke taak om de overheid te controleren. Ze kondigen aan alles in het werk te stellen om de rol van de onafhankelijke journalistiek in de democratie te verdedigen. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek om willen draaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI Force aan die dat in goede banen moet leiden. Zoals hij in zijn vorige termijn een Space Force instelde die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI Force precies gaat doen is nog onduidelijk. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die gistermiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen aangehouden. De helft van hen was de snelweg opgegaan om het verkeer tegen te houden. Ze gebruikten daarbij ook 2 busjes en een auto. De politie maakte een einde aan de actie. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. Het weer. Vannacht af en toe regen, minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

en je bent altijd direct op de hoogte van het nieuws. Bij groot nieuws krijg je zelfs een pushmelding, zodat jij het als eerste weet. Waar je ook gaat, neem ons mee. Download de app van Omroep Flevoland.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

dan weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twee Duitse deelstaten gaan vandaag naar de stembus. Inwoners van Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. Twee weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD in Sachsen-Anhalt een monsterzege. Vandaag kan die partij ook in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern de grootste worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van de impopulaire bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. Bij het extreemrechtse protest gistermiddag in Den Haag zijn meerdere journalisten belaagd. Demonstranten lieten een cameraman struikelen en er waren veel gevallen van intimidatie, zegt de organisatie Persveilig. Er kwam ook een journalist in het water terecht door een duw van de politie. Hij wil een klacht indienen. Omdat het extreemrechtse protest zo onrustig verliep, met veel geweld tegen de politie, werd een mars door de Haagse binnenstad verboden. Later werd ook de demonstratie op het Malieveld beëindigd. Er zijn 24 relschoppers gearresteerd. Lokale burgemeester De Mos complimenteert de politie, die volgens hem heeft voorkomen dat het op meer plekken onrustig werd. In Parijs zijn twee Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. De historische muur raakte daarbij licht beschadigd. Het museum kon de grap niet waarderen. De twee Duitsers werden aangehouden door bewakers en overgedragen aan de politie. Het weer. Vannacht af en toe regen, minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevoland bent.

Harry Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio.

Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek om willen draaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI-force aan die dat in goede banen moet leiden, zoals die in zijn vorige termijn een Space Force instelde die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI-force precies gaat doen is nog onduidelijk. Rotterdammers hebben gistermiddag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo vuurwerk die wordt ingeleverd. De Britse zanger Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de Amerikaanse rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. In verschillende stadions is Macklemore daarom niet meer welkom. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. Meerdere andere deelnemers aan zijn tour zouden daarom zijn opgestapt. Bij het concert in Philadelphia bood Sheeran excuses aan voor de gang van zaken. Hij sprak zich ook uit over de situatie in Gaza, die hij catastrofaal en onrechtvaardig noemde. Het weer. Eerst nog enkele buien, de meeste in het zuiden. Bij minima tussen 14 en 16 graden. Overdag geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Max op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 6 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Daarbij komt veel rook vrij. De brand brak uit rond 3:15 vannacht, waardoor is nog onduidelijk. Het bowlingcentrum, de Grote Keizer, staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Vanwege de rook is een NL-alert verstuurd aan inwoners van de naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. De Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern gaan vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat de radicaal-rechtse AfD het opnieuw goed doet, net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. En dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. Daarmee kan de druk op de impopulaire Merz om op te stappen verder oplopen. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen, leggen zich daar niet bij neer. Journalisten van CNN, MS Now en Politico werden gisteren de toegang ontzegd, zoals president Trump vrijdag had aangekondigd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen alles in het werk te stellen om de rol van de onafhankelijke journalistiek in de democratie te verdedigen. Een populaire influencer zegt dat een explosie donderdagnacht in Amsterdam tegen haar gericht was. Sarah Porsche deelt op sociale media roddels en meningen over bekende Nederlanders en andere influencers. Bij de explosie in de wijk Watergraafsmeer ontstond rookschade in de woning. Porsche spreekt van een laffe daad. Volgens haar zijn er sterke aanwijzingen wie erachter zit. In de Eredivisie wacht Willem II nog altijd op zijn eerste zege van het seizoen. De Tilburgers verloren gisteravond thuis met 0-1 van Fortuna Sittard, dat nu 6e staat. Eerder op de avond liet Ajax punten liggen tegen Excelsior. Het werd in de Johan Cruijff Arena 2-2. Het weer, eerst nog enkele buien, de meeste in het zuiden, bij minima tussen 14 en 16 graden. Overdag geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan een bui vallen. Bij stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Goedemorgen. Het komende uur, de lekkerste muziek.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

0: Droom jij nog wel eens van die ene jeugdliefde? Of zou je hem of haar nog eens willen ontmoeten? Of ben je nieuwsgierig naar een familielid dat je nooit hebt gekend? Dan is het tijd om de speurneus op scherp te zetten.
1: Nou ja, geen idee of jij dit wist, maar je vader blijkt in ieder geval naast taxichauffeur ook timmerman en caféhouder geweest te zijn. Dat zien we op zijn archiefkaart.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek naar dat ene belangrijke stukje uit jouw verhaal.
2: Speelde gitaar en dan zong ze erbij, 's avonds als het kampvuur brandt.
0: Luister mee, elke zondagmiddag van 12 tot 2. Adres Onbekend. Soms begint een ontmoeting met één simpele vraag.

Het weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Duitsland zijn er vandaag weer verkiezingen in twee deelstaten. Inwoners van Mecklenburg-Vorpommern en Berlijn kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. Twee weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD een monsterzege in Sachsen-Anhalt. Vandaag zou die partij ook in deze deelstaten de grootste kunnen worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Op foto's is een vuurzee te zien. De brand brak uit rond 3:15 vannacht, waardoor is nog onduidelijk. Er waren op dat moment geen mensen in het pand, meldt de veiligheidsregio. De brandweer rukte uit met 4 ploegen en 2 hoogwerkers. Het bowlingcentrum, de Grote Keizer, staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is er een NL-alert verstuurd aan inwoners van de naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is op aandringen van stadioneigenaren uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. De Britse zanger bood daarvoor excuses aan. In Parijs zijn 2 Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. Het museum kon de grap niet waarderen en schakelde de politie in. Het weer, vooral in het zuiden is het regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
3: Goedemorgen. Het komende uur de lekkerste muziek.

en nog veel meer. Hoe kun je helpen? Schrijf je in op omroepflevoland.nl en deel jouw gedachten met ons. Jouw input is van groot belang voor de toekomst van Omroep Flevoland. Denk en praat mee over hoe we jou nog beter kunnen bereiken. Samen maken we de toekomst van onze omroep.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Die brand brak vannacht uit. De oorzaak is nog niet duidelijk. Er waren op dat moment geen mensen in het pand. De brandweer gaat de vuurzee te lijf met twee hoogwerkers en een drone-team dat de brand in beeld moet brengen. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd in de omgeving. In Duitsland zijn er vandaag weer verkiezingen in twee deelstaten. Inwoners van Mecklenburg-Vorpommern en Berlijn kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. Twee weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD een monsterzege in Sachsen-Anhalt. Vandaag zou die partij ook in deze deelstaten de grootste kunnen worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen, leggen zich daar niet bij neer. Vrijdag zei president Trump dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Gisteren werd hun inderdaad de toegang tot het Witte Huis ontzegd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen dat ze doorgaan met hun journalistieke taak om de overheid te controleren. In Rotterdam is gistermiddag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Het weer, vooral in het zuiden is het regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Morgen is het droog met geregeld zon en dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
5: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
6: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
7: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de zilveren sponsoren van de stichting Flevo Penningen, Willem de Boer en Omroep Flevoland.
8: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
10: Verlaag je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
11: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
12: Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
13: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
12: NRV.
13: Waar vraag je dat?
12: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
13: Wij?
12: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
14: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
15: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
14: NRV.
16: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Dit is Flevoland.
2: Goedemorgen, het komende uur de lekkerste muziek.

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond en vannacht is het bewolkt en kan het soms regenen. Het wordt niet kouder dan 15 graden en het waait matig tot soms krachtig uit het zuidwesten. Morgen is het wisselend bewolkt met geregeld zon. Er is gedurende de dag een kleine kans op een kortdurende bui. Het wordt 18 of 19 graden en het waait nog altijd stevig. De westenwind is morgen matig tot aan het water krachtig, windkracht 4 tot 6. Later in de middag en avond draait de wind van west naar noordwesten en neemt iets af. Morgenavond blijft het droog met opklaringen en halverwege de avond is het ongeveer 15 graden. In de nacht na maandag zakt het kwik tot een graad of 11.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedemorgen.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

0: zoek je werk? Denk je aan een andere baan? Of wil je een opleiding volgen? Maar weet je niet precies hoe je dat aan moet pakken? Werkcentrum Flevoland helpt je op weg. Met gratis advies, praktische tips en mogelijkheden die bij jou passen.
1: Werkcentrum Flevoland. Voor vragen over werk. Kijk op werkcentrumflevoland.nl.
2: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
3: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
4: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
5: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
6: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou?
7: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
6: En bedankt, hè.
8: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
9: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
10: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
11: Interessant. Wat verdien jij dan?
10: Zo open bedoelen ze vast niet.
12: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
9: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
12: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
13: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
14: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
15: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
16: Dit is Flevoland, elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 9 uur.
17: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na droneaanvallen over en weer. In de Oekraïense hoofdstad werd een woning aangevallen. Daarbij werden een vrouw en haar 2 3-jarige kinderen gedood. In Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 mensen zijn omgekomen. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische verkiezingen te verstoren en dat er zo'n 1600 drones zijn onderschept. Vandaag is de laatste dag waarop mensen in Rusland kunnen stemmen. De uitslag staat al vast. In Leeuwarden is de brandweer gestopt met het blussen van het bowlingcentrum dat in brand staat. Het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het uitbranden. De brand brak rond 3:45 vannacht uit. Er was toen niemand in het pand. Het vuur laaide vanmorgen opnieuw op. Het bowlingcentrum staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd aan inwoners van naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. Zanger Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is op aandringen van stadioneigenaren uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. De Britse zanger bood daarvoor excuses aan. In de Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern gaan inwoners vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat de radicaal-rechtse AfD het opnieuw goed doet, net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. En dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. Daarmee kan de druk op Merz om op te stappen verder oplopen. Het weer, vooral in het zuiden regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait ook stevig en het wordt 1 graad of 18. Morgen droog met geregeld zon en dan 1 graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
18: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
19: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf Topsportcentrum Almere met als thema high-tech. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de zilveren sponsoren van de Stichting Flevo Penningen, Mediahuis Nederland, Almere Zaken en Kender.
20: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
21: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
22: Aquaparken voor tickets 200 euro, please.
23: Zei hij nou 200 euro?
24: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
21: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
25: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
26: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegtickets voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
27: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
28: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
29: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
30: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
28: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
30: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
31: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
27: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
32: Start je dag zonder barst.
33: Opgelost, autotaalglas.
16: Dit is Flevoland.
34: Goedemorgen. Het komende uur, de lekkerste muziek.

0: Goedemorgen, we hebben eerst nog met veel bewolking te maken in Flevoland, maar langzaamaan breekt vanuit het westen de zon steeds beter door. Nou, er kan vanmiddag nog wel een enkele bui vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog met dus geregeld ruimte voor de zon. Temperaturen rond normale waarde voor half september. Het wordt vanmiddag zo'n 18 graden en daarbij staat een matige en langs de grote meren af en toe vrij krachtige west- tot noordwestenwind. Nou, vanavond en vannacht neemt de wind flink af. Lokaal kan een mistbank ontstaan en de temperatuur daalt naar 10 graden. En morgen hebben we te maken met een vergelijkbaar weerbeeld. Flinke zonnige periode afgewisseld met stapelwolken. Er kan een hele enkele bui vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog met maxima van een graad of 18.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedemorgen.

mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: Fietsradam, de e-bike-specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
1: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
2: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
3: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.

0: Lever je vuurwerk in. .nl.
1: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
4: Hey,
3: ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
5: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
6: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
7: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 10 uur.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na drone-aanvallen over en weer. In de Oekraïnse hoofdstad werd een woning aangevallen. Daarbij werden een vrouw en haar 2 3-jarige kinderen gedood. In Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 mensen om zijn omgekomen. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische verkiezingen te verstoren en dat er zo'n 1600 drones zijn onderschept. Vandaag is de laatste dag waarop mensen in Rusland kunnen stemmen. De uitslag van de verkiezingen staat al vast. In Leeuwarden is de brandweer gestopt met het blussen van het bowlingcentrum dat in brand staat. Het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het uitbranden. De brand brak uit rond 3:15 vannacht. Er was toen niemand in het pand. Het vuur laaide vanmorgen opnieuw op. Het bowlingcentrum staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd aan inwoners van naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. De Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern gaan vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat de CDU van bondskanselier Merz een grote nederlaag gaat leiden. Ook ziet het er naar uit dat de radicaal rechtse AfD het goed gaat doen. Net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. In Tanzania zijn 10 leeuwen dood aangetroffen. Die zijn mogelijk vergiftigd. Dat meldt een natuurreservaat in het noorden van het land. In het gebied zijn al langer spanningen tussen de autoriteiten en de nomadische bevolking. Die inwoners stellen dat ze onder het mom van natuurbescherming van hun land worden verdreven. Er wordt nog onderzoek gedaan om de doodsoorzaak van de 10 leeuwen vast te stellen. Het weer, vooral in het zuiden regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden nog kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Morgen is het droog met geregeld zon en het wordt dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
11: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar 0 verkeersslachtoffers.
12: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
13: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
12: En bedankt, hè?
14: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
15: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
16: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
17: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
4: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.

0: Liberty Fullerkin, punte now.
1: Dit is Flevoland.
2: Goedemorgen. Het komende uur, de lekkerste muziek.

Ook op zondag, de leukste muziek op jouw radio. Dit is Flevoland.

0: Goedemorgen, we hebben eerst nog met veel bewolking te maken in Flevoland, maar langzaamaan breekt vanuit het westen de zon steeds beter door. Nou, er kan vanmiddag nog wel een enkele bui vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog met dus geregeld ruimte voor de zon. Temperaturen rond normale waarde voor half september. Het wordt vanmiddag zo'n 18 graden en daarbij staat een matige en langs de grote meren af en toe vrij krachtige west- tot noordwestenwind. Nou, vanavond en vannacht neemt de wind flink af. Lokaal kan een mistbank ontstaan en de temperatuur daalt naar 10 graden. En morgen hebben we te maken met een vergelijkbaar weerbeeld. Flinke zonnige periode afgewisseld met stapelwolken. Er kan een hele enkele bui vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog met maxima van een graad of 18.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedemorgen.

0: crazy about you, baby.
1: Vind je Harry Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer?
2: Heb je even voor...
1: Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio.

0: Zoek je werk? Denk je aan een andere baan? Of wil je een opleiding volgen? Maar weet je niet precies hoe je dat aan moet pakken? Werkcentrum Flevoland helpt je op weg. Met gratis advies, praktische tips en mogelijkheden die bij jou passen.
1: Werkcentrum Flevoland. Voor vragen over werk. Kijk op werkcentrumflevoland.nl.
2: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
3: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Je geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
6: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
7: En bedankt, hè?
8: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
9: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken.
10: Okay. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
11: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
12: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
13: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 11 uur.
14: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na drone-aanvallen over en weer. In de Oekraïnse hoofdstad werden een vrouw en haar 2 3-jarige kinderen gedood bij een aanval op een woning. In de regio Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 doden zijn gevallen. 20 mensen raakten gewond. Oekraïne zegt dat de aanval significante impact heeft op de brandstofvoorziening in Rusland. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische verkiezingen te verstoren en dat er ruim 400 drones zijn onderschept. Vandaag is de laatste dag waarop mensen kunnen stemmen. De uitslag stond van tevoren al vast. In Oostenrijk is een 57-jarige Nederlander omgekomen bij een duikongeval. De man wilde met 2 anderen tot 100 meter diep gaan in de Atterzee. Maar op 80 meter diepte kreeg hij problemen. In paniek zwom hij snel weer naar boven, wat erg gevaarlijk is door het drukverschil. De man werd aan wal gebracht door andere duikers en raakte bewusteloos. Hij kon niet meer gereanimeerd worden. In Leeuwarden laat de brandweer een bowlingcentrum uitbranden. Het pand is niet meer te redden en het blussen is gestopt. Het gebouw is inmiddels ingestort. De brand brak uit rond 3:45 vannacht. Er was toen niemand in het pand. Het vuur laaide vanmorgen opnieuw op en er komt veel rook vrij. In Tanzania zijn mogelijk opnieuw dieren vergiftigd. 10 leeuwen zijn dood aangetroffen in een natuurpark. Eerder dit jaar werden ook al 15 dode olifanten gevonden in de regio. In het gebied zijn spanningen tussen de autoriteiten en de nomadische bevolking. Het weer. In het zuidoosten valt nog regen. Elders is het droog en vandaag breekt de zon geregeld door. Later vooral in het noorden ook kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Morgen droog met geregeld zon en dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
15: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het Topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de zilveren sponsoren van de Stichting Flevo Penningen, Okkersen en Schopadvocaten en ASF Fisher BV.
16: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
17: Hey Remo!
4: Je geniet van een zachtere huid met een Remo wateronthouder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
18: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
19: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
20: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
18: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
19: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
21: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
17: Hey Remo!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
22: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
9: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken.
10: Okay. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
13: Dit is Flevoland.
12: Goedemorgen. Het komende uur de lekkerste muziek.

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

0: Goedemorgen. We hebben eerst nog met veel bewolking te maken in Flevoland, maar langzaamaan breekt vanuit het westen de zon steeds beter door. Nou, er kan vanmiddag nog wel een enkele bui vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog met dus geregeld ruimte voor de zon. Temperaturen rond normale waarde voor half september. Het wordt vanmiddag zo'n 18 graden en daarbij staat een matige en langs de grote meren af en toe vrij krachtige west- tot noordwestenwind. Nou, vanavond en vannacht neemt de wind flink af. Lokaal kan een mistbank ontstaan en de temperatuur daalt naar 10 graden. En morgen hebben we te maken met een vergelijkbaar weerbeeld. Flinke zonnige periode afgewisseld met stapelwolken. Er kan een hele enkele bui vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog met maxima van een graad of 18.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedemorgen.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv

0: Rijdt Radam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
1: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
2: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
4: Opgelost. Autotaalglas.
2: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
5: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op mobiele abonnementen. Zoals Unlimited Basis. Nu met een 2-jarig abonnement met klantvoordeel. Voor maar €22,50 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
6: Oma!
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
5: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
9: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
10: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
11: Minder ongezonde stress en meer aandacht voor elkaar vraagt actie. Steun jij deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
12: Straks op de radio, adres onbekend.
13: Dit is Flevoland, de hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 12 uur.
14: Door Almegens met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake-porno van tientallen bekende Nederlanders. Het zijn nepvideo's waarop BN'ers zogenaamd seksuele handelingen verrichten. In de video's waren tientallen vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatrices en leden van het Koninklijk Huis te zien. De filmpjes stonden op een online platform met maandelijks 13 miljoen bezoekers. De man kwam vorig jaar in beeld bij het OM. Hij kan 2 jaar cel krijgen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand in een bowlingcentrum in Leeuwarden. Het pand is niet meer te redden en de brandweer laat het gecontroleerd uitbranden. Groot deel van het gebouw is ingestort. Bij de brand die vannacht uitbrak raakte niemand gewond. Het bowlingcentrum staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, werd een NL-alert verstuurd voor omwonenden. In Oostenrijk is een Nederlander omgekomen bij een duikongeval. De man van 57 wilde met 2 anderen tot 100 meter diep gaan in de Atterzee. Maar op 80 meter diepte kreeg hij problemen, raakte in paniek. Daarop zwom hij snel naar boven, wat gevaarlijk is door het drukverschil. De man werd aan wal gebracht door andere duikers en raakte bewusteloos. Hij kon niet meer gereanimeerd worden. In Maastricht hebben de gemeente en de zoon van André Rieu ruzie over kerstverlichting. Pierre Rieu wil zijn hotel net als vorig jaar als een levensgroot kerstcadeau decoreren. Met lichtbanen en een grote strik van lichtjes. Maar van de gemeente moet hij 1 van de 2 kiezen. Omdat de architectuur van panden herkenbaar moet blijven. Rieu is uitgenodigd voor een gesprek met de gemeente. Het weer: in het zuidoosten valt nog regen. Verder is het droog met op steeds meer plaatsen zon. In het noorden nog kans op een enkele bui. Het wordt 17 tot 19 graden. Morgen droog, geregeld zon en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het Topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de zilveren sponsoren van de Stichting Flevo Penningen, Memo Reclame, Kalina Inc. en Fotostudio Wiert.
1: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
16: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
17: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
18: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
17: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
18: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
17: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
18: Oké, ga ik op letten.
17: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
18: Doe ik.
17: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
19: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
20: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
19: En bedankt, hè.
21: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
23: Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
24: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
23: NRV.
24: Waar vraag je dat?
23: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
24: Wij?
23: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
25: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
26: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
27: NRV. Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
28: Dit is Flevoland.
29: Tot 2 uur, adres onbekend.

0: Een hele goede middag. Ja, hier gebeurt het vandaag. Hij was eerder dit jaar bij ons. Ashton vertelde over zijn moeder Dora in Engeland, waar in 1964 een Nederlandse Jan, een vertegenwoordiger in Hout, een nachtje bleef slapen. Eén nachtje. Of wij dan toch Nederlandse Jan kunnen vinden? Want hij moet zijn vader zijn. Nou, we vonden een halfbroer Auke, voor wie dit ook veel betekent.
1: I can tell you that it was not only emotional for you. It is really a pleasure to know that I have another brother. Of course it was a little bit overwhelming and it was emotional for me and it still is.
0: En we kunnen zeggen, er is veel gebeurd tussen de twee nieuwe broers. We komen ze straks allebei tegen.
2: Vorige week.
0: Anne Hogerijden uit Scharendijk had ineens de zoon van haar overleden man op haar erf staan. Peter, hij durfde nooit bij haar aan te bellen, terwijl hij trouw elk jaar vlakbij zijn vaders graf bezoekt. Hij wil het graf op gaan knappen. Maar nu net hoorde Anne dat het graf wordt geruimd. Dus zij moet zo snel mogelijk Peter zien te vinden. Nou, dat lukte. Maar deed het jou ook goed om Anne te zien?
3: Ja, tuurlijk. Want je hebt het altijd uitgesteld. Hè? Het is ook een beetje durf en nu zag ik ze toevallig in de tuin staan. Want, ja, ik wist ook niet of ze nog leefden natuurlijk. Toen ben ik toch maar de stoute schoenen aangetrokken. Ja. En dat waren al voorbij gereden. Dus ik ben omgedraaid. Ik zei tegen mijn vrouw, ik zeg, nu ga ik erheen.
0: Ja, nou, Anne, het is een week na Peter. Hij had een moeilijke relatie met zijn vader. Dus met jouw Jan, die 15 jaar geleden is overleden. Hij overwon zijn schroom. Hoe gaan jullie samen verder?
4: Nou, we blijven elkaar in ieder geval zien. Hij had maar één foto van zijn vader. Dus ik heb er een stel uit de albums laten fotograferen door mijn hulp. En netjes laten maken, heb ik opgestuurd. Is er heel erg blij mee. En hij is aan het proberen, omdat zijn vrouw een bedrijfje heeft, datum te prikken dat ze een keer hierheen komen.
5: Ja, dat is heel goed.
4: Kan dat nou mooier worden? Ja, het kan wel afvallen, maar niet mooier worden, denk ik.
5: Denk jij dat je na al die jaren nog dichter bij hem kan komen? Het was voor hem toch allemaal heel spannend?
4: Ik denk het wel. Ik ben eigenlijk nu de laatste lijn die hij heeft met zijn vader.
5: Ja. Is dat voor jou ook nog gevoelig? Het is toch voor jou ook weer dat lijntje met de man die 15 jaar geleden is overleden?
4: Ja, zeker is dat zo. Maar ja, daar is niks aan te veranderen. En ik probeer het gewoon zo positief mogelijk te nemen. En soms met een beetje humor. Want als er dan maandenlang post komt op zijn naam, terwijl ze weten dat hij overleden is, bel ik. En dan denk ik, het is leuk wat je doet, maar hij legt zo lang naar de wortels van het gras te kijken. Dus beslis maar of we nou nog wat krijgen. Ja. Ja, het is niet anders.
0: Nee, dan zijn we toch weer bij de aanleiding van dit hele verhaal. Het graf van jouw Jan, dat wordt geruimd. Dankjewel, Anne. Ja, en dan nog iets. Adres onbekend maken wij nadrukkelijk al 55 jaar samen. Er is een zoekbrigade. Er zijn luisteraars die geregeld tips doorsturen. En er is ook iemand hier aanwezig in het publiek. Daar zit ze, Ronica. En je moet haar van ons ook leren kennen en dat gaan we nu proberen. Want ze hoort bij ons met een vast ritueel. Elke week stuurt ze ons een mail met haar bevindingen in diverse kleuren. Dat doet ze per zoektocht. En dan kun je erop wachten. Ze spreekt kort daarop altijd de bevestigende voicemail in. Hoor.
6: Hoi hoi, met Rodica.
7: Hoi hoi, met Rodica.
6: Hoi hoi, met Rodica. Ik bel voor de zoektocht naar Wilhelmina Nannensma. Hebben jullie een e-mail gestuurd met betrekking tot de zoektocht naar Audrey de Nooi?
7: Voor de zoektocht naar Florien van Dijen?
6: Voor de zoektocht naar Johannes Niemstra? Daarvoor heb ik jullie gisteren om 21:42 een e-mail gestuurd. Ik hoop dat jullie er iets mee kunnen. Nou, ik hoop dat jullie er iets aan hebben. Ik wens jullie in ieder geval veel succes. Heel veel succes. Groetjes Rodica. Groetjes Rodica. Groetjes Rodica. Doei doei. Doei doei. Doei doei.
0: Ze zitten ons stralend aan te kijken. Ontzettend fijn dat je hier bij ons bent vandaag, Rodica.

0: Andrew Gold is ooit gevraagd om bij Tennessee te komen spelen, maar dat heeft hij toch altijd wel geweigerd.
1: Er moet iets gezegd worden, er moet iets worden geregeld, om niet te zeggen afgesloten met een vrouw die ertoe deed in ons leven. Suzanne Verhoef, waar ben je? Herbert heeft een moeilijke periode afgesloten. 15 maanden geleden is zijn vrouw Irene overleden en jij, Suzanne, was destijds in 1976 getuige op hun huwelijk. En dat was natuurlijk niet voor niks.
0: Nee, dat lijkt me ook niet, Herbert Isaacson. Wat wil jij, Suzanne Verhoef, nu toch eens een keer vertellen?
2: In eerste plaats wil ik haar vertellen dat mijn vrouw overleden is. En zij zat met Suzanne in de opleiding voor verpleegkundigen in het Elisabeth Gasthuis in Haarlem.
0: Ja, en je vrouw is 15 maanden geleden overleden. Denk je sindsdien al, dat moet Suzanne toch ook een keer gaan weten?
2: Dat vind ik wel, ja.
0: Want ze hoorde erbij?
2: Ja, want zij heeft een hele belangrijke functie. Had ze bij ons huwelijk. He, ze was getuige van mijn vrouw en we hebben een heel fijn huwelijk gehad. Dus dat wil ik even vertellen, dat ze nu overleden is.
0: Ja, en er staat, dat hoorden we net, een moeilijke periode heb je afgesloten of is dat nog niet afgesloten? Ben je daar nog mee bezig, hè?
2: Nou ja, ik denk elke dag aan mijn vrouw natuurlijk.
0: Ja, dat je ook wel. Vol liefde.
2: Ja, ja natuurlijk. Maar het leven gaat door, dus vandaar.
0: Ja, en vandaar dat je ook door wil met deze Suzanne, want het waren collega's op het werk. Kwam je ook bij elkaar over de vloer?
2: Ja, zonder meer, En we zijn in het buitenland met ze geweest, daar werkten ze een tijdje, daar woonden ze een tijdje, toen ze met een basketballer samen woonden. En we hebben altijd leuk contact gehad, er is nooit iets gebeurd of zo, maar opeens was het niet meer te bereiken.
0: Zoals dat gaat. Heb je dat wel geprobeerd in die tijd?
2: Jazeker.
0: Ja.
2: Ook toen mijn vrouw nog leefde.
0: Je hebt het ook geprobeerd dan? Komen. Ja. Had Suzanne ook zelf ook een relatie dus?
2: Ja, zeker. Toen we jong waren zeker. En daarna is ze getrouwd met een chirurg, met Kees Cox.
0: En die was ook in Amsterdam in een ziekenhuis of in de omgeving?
2: Die werkte in het AMC. Vroeger in het Wilhelmina Gasthuis en daarna het AMC.
0: Ja,
2: ze woonde in Bussum.
0: Ja, een medisch dossier loopt daarmee wel vol. Deed jij ook iets in de gezondheid?
2: Ik? Nee, zeker niet.
0: Wat ben jij gaan doen?
2: Nou, ik heb altijd onder andere de winkels van Nijntje gehad en ziekenhuiswinkels ook. Dus ik ben altijd zelfstandig bezig geweest.
0: Ja, en je bent nu gaan zoeken naar een vrouw die belangrijk was in jullie leven. Die vroeger iets had met een basketballer. Was dat een bekende basketballer?
2: Ja, er waren de broers Hugo en Ruud Harrewijn.
0: Oh ja.
2: Zeg dat je iets misschien?
0: Ja, Nederlands team en
2: Rotterdam, denk ik. De Flamingo's in Haarlem.
0: Oh.
2: En dan gingen we vaak kijken met mijn vrouw en ik.
0: Wat goed zeg. Ja. Jullie trokken op met Suzanne en dus later Kees. Na die basketballer. En die hebben kinderen gekregen in Bussum.
2: Ja.
0: Zijn die altijd samen gebleven?
2: Nee, die zijn op een gegeven moment gescheiden.
0: Dus daar hebben we waarschijnlijk in het zoeken niet zo heel veel aan, denk je?
2: Geen idee. Aha. Ik weet hoe die contacten onderling zijn natuurlijk. Als ze allemaal nog leven.
0: Ja, ik moet ineens denken. We hoorden je vorige week al even in onze korte oproepen. Toen vertelde je dat Suzanne naast dat werk in dat ziekenhuis ook nog op een, hoe zat dat, op een mevrouw past.
2: Een oude mevrouw die 's nachts aan het spoken was. En toen, maar zij werkte overdag in het ziekenhuis, dus ze moest 's nachts wel slapen. En toen was ze heel vernuftig, heeft ze een touwtje om de arm van die mevrouw gedaan.
0: Ja.
2: En is zelf gaan slapen. En als die mevrouw ging spoken, dan werd ze wel wakker en dan ging ze er helpen. Ik vond het een leuk verhaal.
0: Dus dat touwtje, dat verraadde deze wat oudere mevrouw die ging slaapwandelen.
2: Ja, zeker.
0: Jij zou nu in afgelopen maart 50 jaar zijn getrouwd geweest.
2: Ja.
0: Heb je toen nog in het album getrouwd gekeken van destijds?
2: Ja, zeker. Ik heb het album meegenomen.
0: En dan kom je natuurlijk allerlei mooie dingen tegen. Ja. Maar dan kom je ook Suzanne tegen als getuige.
2: Ja.
0: Beschrijf haar eens.
2: Beschrijf haar eens. Een hele vlotte, leuke vrouw. Met veel humor.
0: Ja, en ik zie ook de foto's. Is knap, als ik het zeggen mag. Donker haar. Witte jurk, een sjaaltje. En de vraag is nu even, herken haar op adresonbekend.nl.

0: even bekend met Love Affair, A Day Without Love. Het was een rijk leven met Irene, vertelt Herbert Isaacson. Over zijn huwelijk dat bijna 50 jaar duurde. Was het rijk met haar tot aan het eind aan toe?
1: Zonder meer. Ja, zonder meer.
0: Ja. Bleef zij goed tot het eind?
1: Nou ja, haar geheugen ging achteruit. Ze was natuurlijk dementerend. Maar we hebben nog heel veel leuke dingen gedaan. We hebben gereisd nog en... Nee, gewoon tot het einde toe heel leuk gehad.
0: Viel de naam Suzanne Verhoef nog wel eens?
1: Ja, wel zeker de laatste jaren.
0: Op wat voor moment? Nou,
1: het laatste jaar niet meer.
0: Toen ging dat niet meer?
1: Wat zeg je?
0: Toen ging dat niet meer?
1: Nee, daar was ze niet zo mee bezig meer op dat moment.
0: Nee. Heb je daarvoor nooit bedacht om samen met haar een keer te gaan zoeken?
1: Ja, dat hebben we wel gedaan. Ja, natuurlijk. En probeert te bellen en haar man, haar ex-man probeert te vinden. Maar dat lukt allemaal niet.
0: Ook niet gelukt.
1: Nee, nee, nee.
0: Maar die mag natuurlijk. Ik zei net, nou, het heeft misschien niet zoveel zin. Dat weten wij niet. Die mag ook bellen hoor. Naar 0800 30 okay. 30 300.
1: Dat zou leuk zijn, want een hele, hele leuke man.
0: Ja?
1: Ja, zonder meer.
0: Oké. Okay. Ze hadden 4 zonen. De naam Verhoef. We moeten misschien naar Bussum, denk je dat?
1: Nou, daar woonden ze toen met haar man. Waar de kinderen geboren zijn, dat weet ik wel. Maar waar ze daarna weet ik het niet.
0: 0800 30 30 300 komt uit bij de zoekbrigade. Bij Anne.
2: Ja, en wij vinden in het archief een vermelding uit 1982 alweer. Van het huwelijk van Kees Cox en Suzanne. Dus niet Suzanne. Suzanne Verhoef in Amsterdam. Jij meent je te herinneren dat ze 4 kinderen kregen. Allemaal jongens.
1: Ja.
2: Nou, dat klopt niet helemaal.
1: Nee?
2: De oudste is wel een zoon, Simon Cox. Maar dan volgen 2 dochters. Okay. Leonie en Louise Cox.
1: Okay, ja.
2: We vinden het gezin terug in Naarden. Want als de moeder van Kees in 1992 overlijdt, is het correspondentieadres daar de Graaf Willem de Oudelaan. Mocht het mensen iets zeggen, 0800 30 30 300. Er woont ook familie van Kees in Amsterdam. Bijvoorbeeld zijn broer en ook een nichtje, Laura Cox. En de zoekbrigade die denkt van Laura ergens een telefoonnummer boven water te hebben gekregen. Dus dat hebben we even geprobeerd.
3: Laura Cox.
4: Kan uw oproep niet beantwoorden op dit moment. Laat een bericht achter na de toon.
2: Ja, dat hebben we natuurlijk gedaan. Je hoort, het nummer werkt nog wel. De voicemail is ook van een Laura Cox. Maar ja, we hebben een bericht achtergelaten. En ondertussen blijft 0800 30 30 300 natuurlijk ook open voor alle tips van jullie thuis. Over Suzanne Verhoef, nu midden 70. Of misschien wel over die kinderen. Simon, Leonie en Louise Cox. Zoeken @adresonbekend.nl zou ik zeggen. En dan maar hopen.
1: Ja, ja.

0: een mooi moment geweest zijn. Hij heeft het geschreven als liefdesliedje voor zijn vriendin. Na 17 jaar al samen. Hoe zal die eerste keer geweest zijn? Het is toch prachtig. Het is Bertolf in Still Have You.
1: Word ik gezocht?
0: Dit is een groot verhaal. Oom Dirk Spoon. Waarschijnlijk moeten we je Dirk van Zomeren noemen. Want je bent geadopteerd, of in ieder geval in het gezin terechtgekomen van de familie van Zomeren toen je 4 jaar oud was. Een nichtje van jou is toevallig op jou gestuit. Haar vader, Cornelis Spoon, is afgestaan, net als jij. En zijn dochter Melanie is voor hem gaan zoeken naar vaders moeder. Dus naar haar oma. Ze keek in de papieren en dacht, kijk nou, pa heeft nog een broer. En dat ben jij, Dirk. En pa zelf heeft dat voor het laatst tot het laatst verborgen gehouden.
2: De laatste week van zijn leven heeft mijn vader doorgebracht in een hospice. En ik was daar echt heel veel. En mijn vader vertelde bijna nooit wat. En hij kijkt me op een gegeven moment, kijkt hij mij en mijn vrouw aan. En hij zegt, ik heb een broer.
3: Broer Dirk Cornelis Spoon is met deze naam in september 1944 geboren in Den Haag. Sinds 1948 heet Dirk van Zomeren en stond hij ingeschreven bij zijn nieuwe familie in Delft. De naam Cornelis komt aan de kanten van zijn biologische familie terug. Zijn moeder heette Cornelia van Zanten en vader heette Cornelis Piet Spoon. Zij zijn in 1946 gescheiden in Den Haag.
0: Een relatie die nogal vaag is geëindigd. En nu lijkt het of ze elkaar zoeken. In een paar woorden, Ben zoekt jou, Carla Smits. Jullie hadden eind jaren 60 een relatie. Hij haalde jou altijd op zondagmiddag op bij de marktkraam van je ouders in Uden. Maar op zekere zondag kwam je niet meer opdagen. Nou, dat is dus deel 1 van dit verhaal. Deel 2 is dat 10 jaar geleden jouw broer Theo Smits juist is gaan rondvragen naar Ben. En Ben hoorde dat te laat.
3: Dus nu zoekt Ben zijn geliefde Carla Smits, die 20 jaar oud was in 1967. Haar ouders hadden een winkel in huishoudelijke artikelen, waarmee ze ook op de markt stonden, daar in Uden. En Carla zelf stond ook op die markt. Haar broer Theo Smits woonde in Odilia Peel en werkte bij rijschool Jan van Langveld. En Carla is later verhuisd naar Haarlem.
0: Wie had dat gedacht, Maria Hessers, dat er nu nog foto's van je huwelijk en ook dat van je ouders eruit komen. Dat heb je dan weer te danken aan je nicht Ria. Jullie moeders waren zussen en er waren gezellige zaterdagavonden met z'n allen. Jullie trokken erop uit met de tandem en op de motor. Ja, Ria vertelt wel.
4: We hebben een keer oud en nieuw gevierd. Ik denk bij mijn tante thuis, dus bij haar ouders. En toen hebben we een pot boerenjongens op drank gevonden. En daar hebben wij alle twee een kopje van genomen. Hij wonde de eethoektafel op zitten smikkelen. En wij zaten natuurlijk door de drank te giechelen. Nou ja, mijn moeder kwam erachter. Die dacht, wat zijn die meiden nou aan het doen? Maar dat kwam door de alcohol. Hadden we heel veel plezier om.
3: Ja, ik wil niet veel zeggen, maar dit klinkt wel Amsterdams. En daar komt Maria Hessers ook vandaan. Ze is in de jaren 50 geboren in de buurt van de Molukkenstraat. Haar tweede man was Jan Roelvink. En Maria werkte bij een bestratingsbedrijf. Verhuisde halverwege de jaren 70 naar Almere. En daar had ze een atelier waar ze schilderde en bezig was met keramiek.
1: Word ik gezocht? 0800 30 30 300.

0: Links Marvin Gaye en rechts Kim Weston. It takes dus two.
1: Hij was er altijd. Ron zoekt woorden om Jan Verlaat recht te doen. We waren altijd samen en deze Jan bezat de kwaliteit om op de voorgrond te verschijnen. Als er een feest was, dan stond hij vooraan. Maar nooit vervelend hoor, hij manifesteerde zich gewoon. Jan van het handbal. Hij was altijd met Olga, maar zij is er niet meer.
0: Ron Eiling, wat was dat met Jan? Stond hij altijd vooraan?
2: Hij stond altijd vooraan. Hij was nummer 1, zeg maar. En ik was nummer 2.
0: Oké. Okay. En kon jij je vinden in die rol?
2: Ja, best wel.
0: Was hij uitbundig?
2: Nou, uitbundig was een groot woord. Hij was wel altijd aanwezig.
0: En jij?
2: Ik was de goede tweede man.
0: Altijd de goede tweede man. Maar wat was het? Want jullie zaten op handbal, je deden van alles. Was hij de man die dan in de organisatie ook vooraan ging?
2: Nee, dat was ik. Maar hij was wel altijd aanwezig. Het was een kleine vereniging. Het was Ambon uit Amsterdam. Damesteam, herenteam. Misschien een juniorenteam, maar dat weet ik niet zeker. Maar de dames en heren waren altijd in een groepje aanwezig.
0: Dus het was al een team waarin jullie deel van uitmaakten dan?
2: Ja,
0: die manier.
2: Ja.
0: Waren jullie goed in handbal ook?
2: Nou, niet zo goed.
0: Jij bent een vrij lange man.
2: Ja.
0: Kwam jij niet overal bovenuit?
2: Ik kwam, nee. Ik was hoekspeler en ik dook naar de hoek toe.
0: Oké, nog heel even om de competitie tussen jullie twee in beeld te brengen. Wie was een betere handballer, jij of Jan?
2: Jan.
0: Oké.
2: Beslist.
0: En wat gebeurde er buiten de handbalzaal met jullie?
2: Nou, feestjes. Feestjes bij Frankendaal bijvoorbeeld. Buurden aan een keten, zeg maar. En daar hadden we een feestje in. We gingen met elkaar op vakantie, dames en heren, naar Italië, naar Scarri. We gingen naar Rome, we gingen naar Pompeji. We deden alles samen. Hij las zich altijd heel goed in. Dat wel. Hij wist altijd heel veel te vertellen.
0: Was hij ook reisleider dan?
2: Nee.
0: Nee, maar qua gevoel wel dan natuurlijk,
2: ja,
0: omdat hij alles wist.
2: Wel.
0: Ja. En al die jongens en die meisjes in zo'n keet bij Frankendaal en op reis naar Italië, groeide daar nooit iets tussen de jongens en de meisjes?
2: Nou, niet dat ik weet.
0: Niet bij jou?
2: Nee, niet dat ik weet. We gingen naar Tesla een lang weekend. We gingen naar Zeeland een lang weekend. We gingen naar Zuid-Limburg, maar er groeide nooit nee.
0: En op een gegeven moment gebeurde dat dus niet meer.
2: Nee.
0: Heeft Jan Verlaat jou verlaten?
2: Weet ik niet. Ik praat niet over 10 jaar terug, over 20 jaar terug, maar ik praat over 45 jaar geleden.
0: Ja, maar dat doen mensen hier heel vaak. Waar denk je dat hij gebleven is?
2: Geen idee. Hij is na de dood van Anja, dat was zijn vrouw, jaren later denk ik een vriendin gekregen. En hij leeft gedeeltelijk in Portugal.
0: Dus misschien moeten we daar wel zoeken.
2: Ja, misschien daar.
0: En jij weet hem nog heel goed. Maar denk je dat hij zich jou ook nog weet te herinneren?
2: Ja, hij herinnert mij ook nog wel.
0: In elk geval.
2: Ja.
0: Ja. Jan Verlaat, hebben wij van de week tegen elkaar gezegd. Dat is bij Adres Onbekend ergens een bekende naam. Zeggen jou de namen Olga en Hans den Outer iets?
2: Nou, ik heb jarenlang gezocht. En niet zo geweldig gezocht, maar ik ben hun naam plotseling tegengekomen. En daar stond de naam Jan Verlaat ook bij.
0: Ja.
2: En Anja en zijn twee kinderen. Het kon niet missen.
0: Nou ja, dat gaan we even bekijken. Ze zochten een Jan Verlaat. Dat was in het jaar 2018. We gaan wel even terug.
3: Een bijzonder stel.
4: Ja.
0: In welk opzicht?
3: Zij een prachtige vrouw. Hij een fikse kerel. En artistiek. Hij tekende en schilderde. We zijn dus een keer naar een expositie van Jan geweest. Op de binnenkant. Die had hij samen met Korstius.
4: Korstius de Vries.
3: Ja.
0: Nou ja, zo'n kunstenaar. Wat denk je? Hebben we het hier, Ron, over dezelfde Jan?
2: Ja.
0: Dat weet je
2: Jan
0: zeker?
2: Schilderde en tekende. Hij deed dat erg goed.
0: Ja, hij deed alles heel erg goed. En onze Anne, het was in 2018. Twee vragen. Was jij toen net wel of niet bij ons?
4: Ja, zeker. Oh. Een jaartje. Net stagiair af.
0: En is deze zoektocht toen ook opgelost?
4: Nou, ik heb wel even moeten kijken, want het gaat natuurlijk even terug. Maar ja, dat is hij zeker. En dan denk je, dan ben je meteen al warm. Maar ja, betekent toch niet dat je meteen ook de oplossing binnenhengelt. Want 8 jaar kan ook best een lange tijd zijn. Goed, wij zijn niet voor 1 gat te vangen. Ik zou zeggen straks meer. Eerst maar eens muziek en ik hoor een heel leuk liedje opkomen. Ja, zal mijn moeder leuk vinden.
0: Ja, ben jij vernoemd naar het liedje?
4: Nou, dat weet ik eigenlijk niet, maar ze vinden het wel mooi.

0: Onze mediaprogramma-adres onbekend. Herman van Veen schreef het in 86 voor zijn Anne. En 10 jaar later werd onze Anne Groenman geboren. De hele familie luistert denk ik inmiddels. Wij gaan toch weer terug. Voordat je het een beetje gênant gaat vinden. Vooraan in de Polonaise. Een feestganger. Aanwezig, maar nooit irritant. Altijd goed. Dat is een rondsbeeld van vriend Jan Verlaat. Die Amsterdam verliet, of in ieder geval deelde, met Portugal waar hij naartoe ging, Anne.
1: Ja, en deze Jan was duidelijk populair. Zelfs zo erg dat hij voor de tweede keer gezocht wordt nu. Dit zijn in 2018 Olga en Hans, ook oude vrienden van Jan. Ze gingen jong op de brommer naar Texel. Jans schoonvader werkte bij Artis en ze kwamen op elkaars bruiloft.
2: Hallo Jan, hoe gaat het in het mooie gebied?
3: Ik heb de eer om met Hans te spreken.
2: Jazeker.
4: En met Olga.
3: En Olga is er ook.
2: Ja.
4: Ja.
3: Ja. Je hebt al gehoord dat ik helaas Anja verloren heb.
2: Ja.
4: Ja.
3: Maar dat is al jaren geleden.
2: Ja.
3: En ja. We hebben het leven weer gewoon opgepakt.
2: Ja.
3: Beide kinderen en ik.
4: Ja.
3: En ook 5 jaar later... getrouwd.
2: Ja,
3: en samen een nieuw leven opgebouwd.
1: Ja, daarbij hoorde toen natuurlijk een telefoonnummer. Maar ja, dat hebben we gebeld. Dat werkt niet meer. We kregen daar geen gehoor meer. Maar gelukkig werkte het telefoonnummer van Jans zoon nog wel. Hij was toen onze weg naar Jan. En nu 8 jaar later weer. Want Jan Verlaat is opnieuw gevonden. Sterker nog, als je zo naar rechts kijkt, dan gaat daar een deur open. Hij is naar hier gekomen voor je.
4: Zo.
0: Dit moet hem zijn.
5: Goedemiddag.
0: Ja, pak dat applaus.
5: Ronald.
6: Hey Jan.
5: Dat is leuk.
6: Dat is een tijd geleden.
5: Ja, een paar jaar maar.
0: 45 hoor ik
5: net. Elkaar weer zien.
0: Ja.
5: Geweldig.
6: Ja.
5: Ik herken je ook.
6: Ja, ik jou.
5: Behalve je haar, dat is een beetje veranderd.
6: Welke haar?
0: Nou, je bent echt zo kaal als een miljardbal, we kunnen er niet meer van maken.
5: Wat leuk je weer te zien dat je initiatief hebt genomen.
6: Ja, ja de naam van 45 jaar is niks.
5: Nee.
6: De naam van Jan,
5: ja.
6: Jan Verlaat,
5: ja,
6: die,
5: ja.
6: Ja, die blijft.
5: Ja. Wat leuk hè. Hoe lang heb jij gehandbald? Vroeg ik me af.
6: Niet zo heel lang.
5: Nee, je bent later gekomen dan ik.
6: Dan jij.
0: En ik begreep ook dat het niveau niet bijzonder hoog was.
5: Nee, het was recreatiehandbal.
0: En jij was toch wel de man die altijd een beetje vooraan stond.
5: Ja. Ja.
0: Beaam je dat?
5: Ik organiseerde graag. En ik had altijd heel veel hulp. En dan doe je dat gewoon.
0: En dan wijs je meteen naar hem, hè?
5: Ja.
0: Maar dat was dus best een behoorlijk. Jawel, jullie waren een team dat overal naartoe ging. Maar jullie waren best veel samen, als ik het goed
5: begrijp. Ja, en we woonden ook nog dicht bij elkaar.
6: Ja.
5: Klopt het dat bij mij de naam Waardezakkerstraat bij jou hoort?
6: Wakkerstraat.
5: Wakkerstraat. Ja, dat
6: niet
5: was het. Niet Waardezakker.
6: Wakkerstraat.
5: Ja, dat was het. En waar woonde ik, weet je dat nog?
6: Ja, in Amsterdam-Oost.
5: Transvaalkade?
6: Ja.
5: Of in de Laplace-straat?
6: Laplace,
5: oké. Okay.
0: Een soort openbare overhoring wordt dit. Ja. Je hebt wel 10 punten wel, denk ik, gehaald hoor. Ja.
5: Nee, toen kenden we elkaar. Toen we ook samen in de meer woonden.
6: Ja.
0: Heb je nog contact met die twee die jou ook zochten? Met Olga en Hans?
5: Nee.
0: Dat is voorbij gegaan.
5: Ja.
0: Je bent wel buitengewoon populair, hè? Want je wordt nu 2 keer gevonden in adres onbekend.
5: Ja.
0: Ja. Ja. Dus als mensen, als jullie hem zoeken, kom dan gewoon in 1 keer deze kant op. Want anders moet die man elke keer overvliegen uit Portugal of waar hij ook vandaan komt.
5: Dat
0: doet hij natuurlijk wel.
5: Oh, Portugal is verkocht.
6: Oh, okay.
5: We wonen dus nu permanent in Haarlem. En woon jij in Gewognum?
6: Ik woon in Hoorn.
5: Ja, precies. Dus we krijgen de adressen straks.
0: Ja, die krijg je mee. Maar je hoeft niet langer heel hard op zijn schouder te tikken. Zoals je nu wel doet. Het is ontzettend lief dat je hier naartoe gekomen bent.
5: Ja.
0: En er is natuurlijk 1 man daar extra blij mee.
5: Ja.
0: Voor deze grote zoeker.
5: Ik kan je niet meenemen, maar Anita is mee, hè?

Killer Queen. Wij gaan eindelijk weer een zoektocht ophalen. Dat doen wij bij wijze van service op zoek naar jou en naar jouw verhaal. Want de beste verhalen liggen op straat. En wel weer een moment, want zij is nog maar 3 weken bij Adres Onbekend. En daar komt ze nu al aan, Noor Prummel.

0: fiets op stad. Zou ik iets mogen vragen?
1: Zeker.
0: Of u misschien nog benieuwd op zoek bent naar iemand van vroeger?
1: Nee, ik ben eigenlijk helemaal niet op zoek naar iemand. Nee, nee. Ik heb 3 dochters in Australië. Die ga ik volgende week opzoeken. Dus ik weet al waar ze zitten.
0: U staat hier al een tijdje met die plantjes.
2: Och, meisje, met waaien.
0: Mag ik u iets vragen?
2: Ik heb geen tijd.
0: Nee?
2: Nee, hoor.
3: Je stelt wel een vraag aan mij, maar dan moet ik even heel diep nadenken, zeg maar.
0: Dat mag.
3: Ja, er ziet me niet zo gauw iemand naar binnen.
4: Nou, niet echt. Ik weet het wel, hoe al mijn vrienden, hoe het met ze gaat. Ik ben niet echt op zoek. Nee.
0: Niet nog een oude schoolvriendin of collega dat die denkt, ik ben wel benieuwd hoe het met die persoon gaat.
4: Oh, jeetje. Nou, misschien met Marian Bot.
0: Marian Bot.
4: Een oude collega van mij. Van heel vroeger.
0: En waarvan? Waar werkten jullie samen?
4: We werkten samen bij Manpower.
0: En wat is dat?
4: Dat is een uitzendbureau. Ja.
0: En hoe was ze? Waarom was ze zo leuk?
4: Ze was heel gezellig. Heel leuk. En ik heb haar eigenlijk uit het oog verloren.
0: Ja. Want wanneer hebben jullie samengewerkt? Hoe lang is dat geleden?
4: Jeetje. Nou, dat is lang geleden. Dat was van ik geloof van 60 tot 63.
0: Oké, en heeft u nog een leuke anekdote van haar? Dat u denkt van een leuke herinnering samen?
4: Een leuke herinnering samen. Ja, we hebben een keer samen onze managers op pad gestuurd op 1 april. Ver weg van het kantoor. Dus toen hadden we een hele middag het voor ons alleen. En daar waren ze heel boos over toen ze terugkwamen. We hebben natuurlijk nooit gezegd dat wij dat waren. Maar het is wel gelukt.
0: En waar kwam Marian, heette ze toch? Waar kwam zij vandaan?
4: Amsterdam.
0: Hallo, ik heb u al gezien. Was de haring lekker?
5: Heerlijk, ja. Die haring was echt heerlijk. En ik heb nog even nalopen denken wat je me vroeg. Ik denk, ja, inderdaad. Die vraag. Er komt een periode in je leven dat je veel mensen mist. Ja, ik kan erover nadenken, maar ik mis niemand.
0: U bent nog steeds niet op zoek, dus?
5: Nee, ik ben echt niet op zoek.
3: Iets te binnen, dan zoek ik je wel op.
0: Ja, doe dat maar. Adres onbekend.
3: Ja.
0: Oké, geniet van het zonnetje nog.
3: Ja, doe ik het.
0: Schijnt zo lekker op je snoepje.
3: Ja, ik weet het.
6: Ik denk wel dat we Noor vaker gaan horen. En de vraag is hij er nog, Henk? De Kraaier. Hij woonde, werkte in de jaren 50 in Amsterdam als fotograaf. Hij was toen al getrouwd. Hij had zijn eigen fotobureau, fotozaak op de Haarlemmerdijk. Die is dus kennelijk platgegooid later. Waar bleef stevige? Dat heb ik ook genoteerd. Henk Kraaier, de man met zijn wilderig golvende haar. Zeg het maar op 0800 30 30 300. En Herbert is weer aangeschoven. Jij ziet hier net 2 mannen die elkaar vinden. Wat dacht jij op dat moment? Nou ben ik aan de beurt?
7: Eigenlijk wel, ja.
6: Ja. Heb je dat al een beetje in je hoofd stel dat je Suzanne ziet?
7: Nee.
6: Wat je tegen haar gaat zeggen?
7: Ja, zonder meer.
6: Ja.
7: Nou, vertellen we de situatie en een beetje bijpraten.
6: Ja, een beetje bijpraten. Ja, ja. Daar hebben we haar wel voor nodig, Anne.
8: Ja, ik kom er even bij, want je moet even meeluisteren naar deze spannende voicemail.
9: Dag, u spreekt met Leonie. Ik heb via te horen gekregen dat jullie informatie zouden willen ontvangen over mevrouw Verhoef. Mogelijk kan ik jullie hierbij helpen. Mijn nummer is 06415.
8: Ja, nummer natuurlijk genoteerd. Klinkt best veelbelovend, toch?
7: Jazeker.
8: Ja, dus ik denk dat we deze mevrouw zo meteen maar even moeten terugbellen.
7: Oké, het lijkt me ontzettend leuk.
6: Ja, en dan moeten we haar dus gaan terugbellen. Ik zit tegen de microfoon aan, sorry. En dan kijken of ze ooit hier zal kunnen komen. Wat heb je zelf gedaan om haar te vinden?
7: Ja, gewoon op internet gezocht.
6: Ja.
7: Ja, dat is eigenlijk het enige wat je kan doen eigenlijk, volgens mij.
6: En het was Suzanne Verhoef.
7: En ook bekende uit het ziekenhuis waar ze mee gewerkt heeft, gevraagd of die nog contact met haar hadden.
6: Was dat in Haarlem?
7: In Haarlem, in het Elisabeth Gasthuis.
6: Ja, en daar wist niemand meer?
7: Nee, niemand kon het traceren.
6: Heb je enig idee wanneer je haar voor het laatst gezien hebt?
7: Ja, 10 of 15 jaar geleden volgens mij. Op een ochtend stond ze opeens bij me voor de deur. Is even boven koffie gedronken. Mijn vrouw was er toen niet. Ik weet niet waarom ik daar toen geen nummer gevraagd heb. Dat weet ik ook niet meer. Dat is zo raar.
6: Ja.
7: Normaal gesproken zou je zeggen, ik vraag even een nummer. Hè?
6: Ja. Ja, maar toen niet.
7: Maar niet,
6: nou, lag het misschien toch iets meer bij Irene en dat misschien wel was gebeurd. Dat zie je vaker, dat die mannen dat vergeten.
7: Ja.
6: Maar gelukkig, want anders was je niet hier.
7: Nee, zonder meer.
6: Bij het eerste zoekprogramma van heel Nederland. Tot zo.

0: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
1: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
2: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
3: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen. Beter leven.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
5: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd, betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
6: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
7: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
8: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
9: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
10: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
11: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
10: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
11: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
10: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
11: Oké, ga ik op letten.
10: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
11: Doe ik.
10: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
12: Straks op de radio het vervolg van Adres Onbekend.
13: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 1 uur.
14: Door Almegens met het NOS-journaal. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in het huis te vermoorden. Bij de actie raakten ook 2 agenten zwaar gewond. Vrijdag werd Jan G. op verzoek van Nederland in Duitsland gearresteerd. Alle verdachten die gisteren in Den Haag zijn opgepakt tijdens een demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij Zijn Het Volk, zijn weer vrij. Het grootste deel is gisteren al meteen weer vrijgelaten, zegt de politie. Tijdens het protest sloeg de sfeer om. Actievoerders gooiden met vuurwerk naar de politie. Lokale burgemeester De Mos besloot daarop het protest te beëindigen. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake porno van tientallen bekende Nederlanders. In de video's waren vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatoren en leden van het Koninklijk Huis te zien. De man kan 2 jaar cel krijgen. Paul Hane stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De twee maakten dit jaar nog nieuwe Sesamstraat-opnames voor Netflix. De 80-jarige Hane was ook de stem van Grover. Hij vindt dat een nieuwe generatie nu een kans verdient. Het weer, ook in het zuiden is het droog. In het hele land breekt de zon af en toe door. Vooral in het noorden kan nog een bui voorkomen. 17 tot 19 graden is het. Morgen droog met geregeld zon en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de N224 Arnhem-Zeist. Bij Veenendaal is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
16: Zoek je werk? Denk je aan een andere baan? Of wil je een opleiding volgen? Maar weet je niet precies hoe je dat aan moet pakken? Werkcentrum Flevoland helpt je op weg. Met gratis advies, praktische tips en mogelijkheden die bij jou passen.
17: Werkcentrum Flevoland. Voor vragen over werk. Kijk op werkcentrumflevoland.nl.
18: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
19: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
20: Interessant. Wat verdien jij dan?
19: Zo open bedoelen ze vast niet.
21: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
22: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
23: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
21: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
24: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
25: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
26: Oké.
25: Social Deal, deals die je niet mag missen.
27: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
28: Rustig, adem in,
27: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
28: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
25: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
29: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Werk samen met ons aan een gezonde omgeving voor ieder kind in Nederland. Hoe? Ga naar gezondegeneratie.nl.
13: Dit is Flevoland.
30: Tot 2 uur, adres onbekend.

0: adres onbekend.
1: Bussum is daar Suzanne Verhoef nog bekend. Een zestiger, geboren op Valentijnsdag. 10 jaar geleden voor het laatst gezien. Als mensen dat zeggen, is het meestal 15 jaar. De tijd vliegt. Herbert wil haar veel vertellen, Anne.
2: Ja, en er stond net al iemand op de voicemail die meer informatie zou hebben over mevrouw Verhoef, noemde ze haar. Dus nou ja, kom maar door. Wat weet deze tipgever over Suzanne Verhoef?
3: Nee, ik kreeg dit berichtje via familie van mij met jullie voicemail. Ik heb jouw voicemail afgeluisterd.
2: Ja.
3: Ik ben de dochter van Suzanne.
2: Oh,
3: dus,
2: het is jouw moeder?
3: Ja.
2: Oh joh, oké. Dan zijn we hartstikke dichtbij.
3: Ja.
2: Ja, dit is de dochter van Suzanne. En ik vertelde Leonie, want zo heet ze, dat jij Herbert op zoek bent naar haar moeder.
3: Ja, deze naam zegt me wel iets, ja. Ja.
2: Oké.
3: Nou, wat leuk, wat grappig dat dit zo helemaal uitkomt.
2: Ja, inderdaad. Fijn dat je contact hebt opgenomen, ja.
3: Ja, nee, leuk, tuurlijk. Ik was wel nieuwsgierig, leuk verhaal.
2: Ja, leuk verhaal. Dochter Leonie is meteen enthousiast, dat hoor je wel. En zij is niet de enige, want toen haar moeder lucht kreeg van deze zoektocht, twijfelde ze geen moment. Ze sprong in de auto vanuit Bussum. Daar woont ze nog steeds. En ja, dan kan het natuurlijk niet anders dan dat de deur weer open gaat. Suzanne is hier voor jou.
4: Wat leuk. Ach god, ik wou je zo graag spreken.
5: Ik snap het.
4: Ik ben veel bij te praten.
5: Ja, dat geloof ik
4: ook. Wat leuk je te zien, zeg. Ja, maar ik kon je nooit meer bereiken.
5: Nee, dat is...
4: Je telefoonnummer niet.
5: Een beetje verwaard.
4: We hebben veel aan je gedacht. Ook iedereen natuurlijk.
5: Ja, natuurlijk. Ja,
4: zoveel meegemaakt, hè?
5: Ja.
4: Wat leuk.
5: Mijn deelneming.
4: Ja, natuurlijk. Ja. Maar ik kon je niet vertellen. Dus hebben we nu kunnen doen. Dankzij Ron.
1: Dankzij adres onbekend. Ja, kom erbij hoor. Dat is best. Je kan je niet inhouden. Ja. Hamvraag is natuurlijk, wist je het al? Dat Irene er niet meer is.
5: Ja, ik had het recent gehoord. Ja.
4: Van wie opgenomen?
5: Van meneer Bakker. Bij jou in de straat. De apotheek.
4: De apotheek. De drogist.
5: Ik ben tot voor kort werkte ik nog. En toen was een klant van mij. Ik deed bij mijn medische zorg.
4: En wanneer ben jij bij mij geweest voor de laatste keer?
5: Nou, ik heb toen ook voor de deur gestaan. Toen ik het van hem gehoord had. Ja. En ik keek zo naar boven. Ik dacht, nou, je woont er niet meer. Het zag er een beetje anders uit. En
4: nee.
5: Nu woon je nog steeds boven
4: steeds
5: de zaak.
4: Ja.
1: Zo'n man alleen, die doet de gordijnen niet meer open.
5: Nee.
4: Niet voorbij gaan praten, Ron.
1: Dat ben ik kwalijk, Herbert.
5: Nou ja, als je had geweten dat ik voor de deur stond.
4: Nee, maar jij bent een keer bij me geweest.
5: Ja.
4: 10 jaar geleden, 15 jaar geleden.
5: Ja, 15 denk ik.
4: Ja, ja, ja.
5: En ik ben ook nog een keer bij Irene langs geweest. Toen ze in Amstelveen in een winkeltje stond.
4: Ja?
5: Ja.
4: Oh, wat geestig. Ja. Nou, ik heb het trouwalbum bij me, dat zei je duidelijk op.
5: Ja. Weet je dat iedereen bij mij ook getuige is geweest op mijn huwelijk? Weet je dat?
4: Dat weet ik even niet meer. Nee, ja? Dan moet je nagaan.
1: Zo belangrijk was het voor elkaar.
4: Nee, zonder meer.
1: Het maakt het alleen maar groter.
4: En er is nooit iets gebeurd of zo? Nooit iets?
5: Nee,
4: helemaal niet.
5: Nee.
4: Maar gewoon is op een geen contact meer gehad.
5: Nee.
1: Want je was best close destijds met Irene.
5: Ja.
4: Ja, het ziekenhuis wel veilig gemaakt, volgens mij.
5: En ik kwam vaak. Toen zat natuurlijk al snel 2 kindjes.
4: Ja, en jij later, hè?
5: Ja, ik later.
6: Ja. Ja, ja,
4: dat je er geen 4 hebt? Ik dacht dat je er 4 had.
5: Ik heb er 4.
4: Ja, met Maarten,
5: met Kees.
4: Met Kees.
5: Ja, 4.
4: Ja.
5: 2 jongens, 2 meiden.
4: Oh, er werden 2 jongens.
1: Nee, jij zei 4 jongens. Het werden 2 jongens, 2 meisjes.
4: Oh, 2 jongens, 2 meisjes. Oh, oké. Okay. Ja, ja. Nou, leuk. Ja, ja. Heel leuk.
5: Ja. Ja. En ook een oma natuurlijk.
4: Ook, ja.
1: Maar je bent dus al 15 maanden bezig, eigenlijk sinds het overlijden van je vrouw.
4: Nee, voor die tijd ook al.
5: Wanneer is het precies overleden?
4: 6 juni verleden jaar.
5: Oh.
4: Dus 15 maanden geleden.
5: Oké.
4: Okay. Ja. Nee. Maar iedereen weet, die wou niet naar verpleeghuis. Dus die heeft een hele goede beslissing genomen wat dat betreft. Hoe moeilijk ook.
5: Huh? Jij de verzorger thuis.
4: Nou, ze had geen verzorging nodig.
5: Oh,
4: maar alleen ze had geen kort geheugen meer.
5: Okay.
4: En zonder geheugen kan je niet leven. Eigenlijk, vind ik. Dat vond zij ook. Ze zei, ik ben de controle over mijn leven kwijt.
5: Ah, dat is wel fantastisch.
4: Ja, geweldig.
5: Die krullenbol en die prachtige.
1: Maar wel toen het geheugen er nog wel was, toen had ze het vaak over jou.
4: Ja, natuurlijk.
5: Ze had zo'n mooie, prachtige lach.
4: Ja.
1: Ik kwam al heel optimistisch binnen. Ik denk, nou, dit moet toch wel lukken vandaag.
4: Kijk,
1: het is nog gebeurd ook.
4: Het is gelukt, ja.

0: Bras in Pocket. Chrissy Hynde van de Pretenders werd eerder deze maand 75 jaar.
1: Hij klinkt als een Nederlandse Canadees en dat is hij ook. 60 jaar geleden verkaste Ton naar Canada en hij is toe aan een trip down memory lane. En dat gaat hij doen ook. Als hij volgend jaar 80 wordt, wil hij hier de man tegenkomen. De vriend over wie hij niet uitgepraat raakt. Je kunt hem wakker maken voor zijn vriend uit het Watergraafsmeer. Voor Henny Zok.
0: Nou, dat gaan wij doen ook. Ton Joosten, die vriend van jou, die Henny Zok. Dat is duidelijk een roep uit het verleden, uit je jeugd. Wat doet nog aan hem denken?
2: Mijn dochter heeft het boek gegeven. En ik zal het in het Holland zeggen. Wat is uw...

0: Wij verhuisden vaak en we kwamen in Amsterdam terug. En ik was daar een eenzame jongen uit die tijd. Zo onze moeders. Mijn moeder heeft mevrouw Zok in een van de winkels ontmoet. En die had ook een jongen die een beetje verlegen was. En als we opgroeiden, dan nemen we bijvoorbeeld dansles nemen, verplicht. We beginnen meisjes te kennen.
1: Dus zaten jullie al jong achter de meisjes aan?
0: Was het al serieus? Ja, we begonnen al een beetje te groeien doen. Die tijd. ik weet niet hoe ik dat moet zeggen.
1: Nou, hoeft niet hoor.
0: Okay.
1: Wie was populairder bij de meisjes?
0: Henny, want die had hele, die had van die dimpeltjes in zijn wangen, rode wangetjes en mooi krullig haar. Maar ik was er ook bekend bij de meisjes.
1: Zaten jullie nooit achter dezelfde meisjes aan?
0: Ja, ik had, ik geloof dat ik was verliefd op een van haar zijn vriendinnen, ja.
1: Maar hij won.
0: Ik geloof dat hij gewonnen had, ja. Het moet die rode wangjes zijn geweest. En zijn krullige haar. En dan zijn vader en moeder hadden een huisje in Camperduin. En zo vaak hadden we duinwandelingen, op het strand wandelen. En een van die wandelingen hebben we een kist gevonden die in het zand lag. Die was half open. En daar hebben we naartoe gekeken. En wat erin zat, dat was zo'n ouderwetse kist. En daar zaten allemaal verzekeringspapieren in. Van Engelse mensen. Die hebben we toen naar die ambassade gebeld. En die kwamen naar ons huis toe. En die hebben ons gevraagd waar het precies was. Die mensen hebben die hele kist opgeruimd van het strand.
1: Ja.
0: En wij krijgen er elke 100 gulden voor.
1: Zo. Dat was best veel in die tijd.
0: Die tijd.
1: Ja.
0: Die tijd. Ja, van een schip dat naar beneden ging.
1: Aha.
0: Verzonk. Zo, dat is een van de verhalen. En toen we ouder werden, Henny kreeg een auto van zijn vader en moeder. Dat was een lelijk eentje. Zo, er ging de hele stad door. En dan in de winter gingen we skiën in Zwitserland. Want Henny had vreselijk last van hoe noem dat? Ik weet niet hoe we dat noemen.
1: Astma?
0: Astma, ja. Daar heeft hij maanden in de winter meeste tijd gewerkt in Zwitserland.
1: Ja, en moest hij naar een kuuroord?
0: Ja, zo een van die trips van Holland naar Zwitserland ging ik mee met hem. In is een lelijk eentje. En dan hebben we daar veel plezier gehad met skiën. En we moesten sporen zetten op het skigebied. Een van de spiergebied. En er was zo'n lift. En er was een stengel met zo'n rond dingetje eronder. Die pakken die stengel wat, die moet je onder je billen doen. Zo, de eerste dingetjes kwamen aan en Henny stond voor. Hij deed de eerste aan om boven te trekken. En toen breekte dat ding. Want Henny was namelijk een stevige jongen.
1: Oké.
0: Okay. Goed gebouwd.
1: Oh ja.
0: Maar niet dik.
2: Tja, deze Henny sok met dit postuur uit de Eerdiestraat in Amsterdam. Een sok met een Z en met CK.

0: Zo heet hij ook wel, ja.
1: Nephew and Son, Cat Stevens, titelsong op zijn debuut. Ton is in de jaren 60 naar Alberta, Canada gevlogen. De liefde achterna en de elektronica. Hij is namelijk ziekenhuisapparatuur gaan ontwikkelen. Maar Nederland, inclusief Henny Zok, liet hij achter. Was hij anders een vriend voor het leven geweest?
2: Ja, dat zou zeker geweest, ja.
3: Wat ben je daar gaan doen?
2: Ja, zo, ik heb een Engelse dame getrouwd. Die was van Erith Kent. En daar hebben we twee kinderen genomen. Nick, hij is nu 50. En dan Vanessa is 48. En helaas, mevrouw is overleden verleden jaar.
0: Ja, maar jullie bereiken ook wel een leeftijd, hè? Want je was toen 19, nu ben je 79. Daar zit wel een wereld tussen.
2: Er zit een hele wereld tussen. Zo, ik heb veel gereisd. In 1975 heb ik Reis naar Holland gemaakt. Ik had altijd gewild om mijn jeugd weer te herinneren in Holland. En dat heb ik gedaan. Ik heb een huisje gehuurd voor 3 maanden.
0: Waar was dat?
2: In Flevoland.
0: Aha.
2: En daar heb ik zo op fiets gekocht. En naar Albert Heijn gefietst. Hollandse maaltijden genomen.
0: Yeah.
2: En dat was fantastisch.
0: Wilde je niet blijven?
2: Ja. Als je een oudere persoon bent, dan is het beter in Holland te leven. Dus meer gezelligheid.
0: Yeah.
2: We hebben hier fantastische mooie natuur. Maar de gezelligheid van Holland, die kennen ze hier niet in Canada.
0: Nee.
2: Ik moest terug en ik heb weer de oude wetse manier teruggegaan. En dat bij boot, het was fantastisch.
0: Ja, je moest terug.
2: Ik moest terug, yes.
0: Ja. Met tegenzin?
2: Met een beetje tegenzin, ja.
0: Zou het helpen als Henny Zok weer opstaat?
2: Ja, dat zou fantastisch zijn.
0: Denk je altijd aan hem?
2: Ja, niet elke dag, maar zeker zo'n 3-4 keer per maand of zoiets.
0: Dat is veel voor een oude vriend.
2: Ja, zeker. Ja. Ik kan mijn gezicht nog steeds voorstellen hoe die er toen uitzag.
0: Nou,
2: hoe het nu eruit ziet, weet ik niet.
0: Nee, hoe was het toen? Behalve die rode wangetjes?
2: Hele leuke jongen. Fantastisch. En hij praatte leuk. We konden alle leuke dingen met elkaar doen.
0: Heb je enig idee waar hij gebleven is?
2: Ik geloof dat hij nog steeds in Flevoland is misschien.
0: Hij ook in Flevoland?
2: Ja.
1: 0800 30 30 300. Henny Zok zoeken wij, Anne. Ergens in de polder. Ergens bij jou in Flevoland.
4: Ja, mooi daar. En soms doet de zoekbrigade zulke leuke vondsten, vind ik. Neem nou dit artikel uit 2025. Het gaat over 55-plussers die woningen bekijken op de Open Huurhuizendag. En er worden allerlei bezoekers van een wooncomplex in Emmeloord geïnterviewd. En wie komen daar maar liefst 6 alinea's lang aan het woord? Een Henny Zok en zijn vrouw Erma.
2: Yes, Erma, yes.
4: Ja, ik hoor herkenning van die naam. En alles klopt verder ook. Zijn leeftijd, hij heeft het over gereedschap dat hij in een berging kwijt kan. Ja, misschien wel voor zijn modeltreinen of zo, ik weet het niet. En Ton, het meest treffend. Henny's accent wordt als onvervalst plat Amsterdams omschreven.
2: Ja, zijn accent is plat Amsterdams. Ik ben geboren in Rotterdam.
4: Ja, maar daar hoor je bij jou niet zo heel veel meer van hoor. Welke informatie voegen we dan nog toe? Nou, Henny en Erma vertellen dat ze 33 jaar lang in Lelystad hebben gewoond. Ze hebben 3 kinderen en woonden, ja, dus vorig jaar tijdens dat artikel toen dat gepubliceerd werd, nog in Rutten. Dus nog altijd in Flevoland. En Ton, als het goed is, heb jij je laptop bij de hand. En ik heb je een mailtje gestuurd met een leuke foto van Henny en Erma van het artikel. En dan is natuurlijk de vraag, herken je ze nog?
2: Ja, ik zie de man met het blauwe jasje.
4: Ja, die is het.
2: En zijn vrouw. Ja, ik zie er iets in, geloof ik.
4: Ah, oké, nou super. Dan hoop ik dat er heel snel gebeld wordt vanuit Flevoland, vanuit de Noordoostpolder. Nog één keer ons nummer 0800 30 30 300 voor Henny en Erma Zok uit Amsterdam. Toen Lelystad 33 jaar maar liefst. En vorig jaar dus nog in Rutte. Ik zou zeggen, bellen maar.

0: Ilse de Lange, Something Good. Als er tips komen, dan zeker. Dan bereiken de komende verhalen snel het podium van ons.
1: Word ik gezocht?
0: Worstel en kom boven. Nou, dat geldt niet voor Hendrik, die verliefd was op jou. Jacqueline Levenstein, die worstelt nog. Hij hield van zijn vrouw, zij leeft niet meer. En hij werd in die tijd openlijk verliefd op jou, Jacqueline. Hij maakte het uit met jou. Jullie werkten een jaar lang samen op hetzelfde riviercruiseschip. 1981 was het. Toen de vonken oversloegen tot jij bij de KLM ging werken.
2: Dat was natuurlijk lastig, want dan ga je eerst over dubben. Wat moet ik nou en wat wil ik nou en hoe zal ik nou? En ja, noem alle mogelijkheden maar op. En toen dacht ik, ja, zij vliegt en ik vaar en ik ben getrouwd. En ja, gewoon de angst dat het allemaal verkeerd af zou lopen. Ja.
3: Ja, je hoort hem hardop denken. Heb ik destijds wel de goede keuze gemaakt? Kortom, we hebben Jacqueline Leeuwenstein nodig. Ze is geboren rond 1958 en woonde begin jaren 80 bij haar ouders op de woonboot in Weesp. Daarna ging ze werken bij de KLM en verhuisde toen met een vriendin naar Noordwijkerhout.
0: Een precair verhaal waarbij jouw naam valt, Rudy Strootman. Maar weet dat Danielle vaak aan je denkt. Jij was betrokken bij de aanrijding van haar 1 jaar oudere zus Cassandra, toen zij op vrijdag de 13e roekeloos overstak om een taxi te nemen in het centrum van Amsterdam. Jij kon er niets aan doen. Zij wil weten hoe het nu na al die jaren met jou is.
3: Met deze Rudy Strootman uit Amsterdam, die in de vroege ochtend van vrijdag 13 mei 1954 betrokken was bij een ongeval op de Stadhouderskade in Amsterdam. Hij was een sportieve man die ook in de stad woonde. En zijn moeder heeft naderhand, zo weet de familie nog, nadrukkelijk belangstelling getoond.
0: De man van Texel zoekt u, Ludy Brinkman. U zal als gevorderd tachtiger tot de sterkste behoren nu. Piet was op zijn eiland blij met vakantiegangers. Zo kwam hij u uit Amsterdam tegen. U was waarschijnlijk zijn eerste liefde, in ieder geval voor 14 dagen. Voor een aantal brieven en voor uiteindelijk haar moeder, die het schriftelijk namens Ludy uitmaakte.
4: En het bijzondere was vooral dat de eerste vraag die ze mij stelde toen wij op het Texelse strand liepen, was: geloof jij in God? Welk jong mens, als je die ontmoet, zal die als eerste vraag stellen? Dan kom je toch bijna niet tegen.
3: Nou ja, wel in 1955 dus, want toen vroeg Ludy Brinkman naar Piet's geloof. Ludy was katholiek en ze was op zomervakantie naar Texel in 1955 met een aantal vriendinnen vanuit Amsterdam. Daar woonde ze als meisje van 16 met haar ouders in de Van Wouwstraat.
1: Word ik gezocht? 0800 30 30 300.

0: Fantasy van Earth, Wind and Fire. We gaan er nog een keer goed voor zitten.
1: Met genoegen keren we terug naar een van de grootste verhalen van dit jaar. De Engelse Ashton weet dat hij weinig kans maakt als hij zijn vader gaat zoeken. We moeten naar de eerste helft van de jaren 60. Pa is een vertegenwoordiger in hout die uit Nederland komt en Jan heet. Dat is nog eens zoeken naar een speld in een hooiberg. Die begint bij een meisje van 18, de Engelse Dora, liftend door Nederland. Jan pikt haar op, zet haar weer af, meer niet. Totdat Jan een tegenbezoek aan haar brengt, in Leeds.
0: Vertegenwoordiger Jan komt overal strak in het pak, grote auto. Hij mag van haar ouders in Leeds blijven slapen in de logeerkamer.
2: But the next morning, Jan had intentions of being with my mother at some point.
0: Yeah.
2: And from what I can gather from my mother, she said that he came into her bedroom in the morning. And that's when they sort of had a bit of intercourse, made love, whatever you want to call it.
0: Ja, hoe zullen we het noemen? Jan kruipt in bed bij Dora en zij raakt zwanger. Dat is wat er gebeurd is. En de vertegenwoordiger in hout rijdt verder zonder gegevens achter te laten. We hebben hem nooit meer gezien. De databank, de DNA-databank, wijst naar inderdaad uiteindelijk een Jan. Jannes Russian. Hij voldoet aan de omschrijving en zijn zoon Auke, nou, die is bereid tot veel.
3: Mijn vader die reist de hele wereld over. En die was dus heel veel van huis. Hij belde ze nu dan nog op en dan dacht hij van, ja, de lijn was dan hartstikke slecht. En dan, ja, hallo, ja, pap, ben jij dat? Ja, waar ben je? Ja, ik zit in Moskou. Nou, dat was dus ook heel vaak zo, dat hij in Moskou zat. Maar ja, weet jij veel of hij dan nou in Leeds zat of dat hij in Moskou zat? En ik weet in ieder geval van één geval dat hij wel een hele kortstondige relatie heeft gehad met iemand in Polen, in Warschau.
0: Vader Jan kan het zelf al lang niet meer navertellen. Hij stierf in 1980... Auke ziet een DNA-test over zee meteen zitten, maar Ashton is nog sceptisch.
2: Calm down. We need a definitive proof. But at the same time, I didn't want to sound antisocial towards Auke and your good self, Ron, and the team. Yeah, because you've done such a great job. All the hard work.
0: Ja, prima. Eerst zien, dan geloven. Toen de uitslag binnenkwam, was Ashton net op ziekenbezoek bij zijn eigen moeder.
2: So I opened it together. Oh my god, here we go. And it was, hello Ashton, I can confirm 28% DNA match, you are my brother. It meant a lot to her as well. The text came in, I drove home from the hospital and I had the biggest smile on my face.
0: Ja, de test bevestigt alles, neemt alle twijfel weg.
2: Ashton, I can tell you that it was not only emotional for you, it is really a pleasure to know that I have another brother. Of course it was a little bit overwhelming and it was emotional for me, and it still is. So don't ask yourself, is it also okay for Auke? Because it is. It is okay for me.
0: En van Ashton's terughoudendheid is niets meer over. Hij gaat dansen door de kamer. Een vriend van hem vond op internet een foto van Auke.
2: And he came back with a photo. It was like a really soft, grainy picture of your face. And I said to my friend, that guy looks like a good bloke. If it's him, I think we're in good company. And that was from a photo. That's true.
3: Don't make me blush.
0: Ashton, ja. Zijn broer bloost nu al. Hoe zal dat zijn als de mannen elkaar gaan zien? Nou, dat is gebeurd. Zometeen een dubbelverslag.

0: aardig fluiten. Zoe en Levi. Schreef het samen met Thomas Akda, ik zing, die vervolgens sneller benaderde voor dit duet. En wij zijn bij een groot moment, want Ashton's missie is geslaagd. Jan uit Nederland was zijn vader. Meer wist hij niet na Jans ene nachtje met moeder Dora. Een paar weken geleden vloog hij naar Nederland voor Jans zoon, de nieuwe halfbroer Auke, die ons mailde. We keken elkaar aan. Het was gelijk goed tussen ons en ook tussen onze vrouwen. Een goed begin, broers. Wat zijn jullie gaan doen?
1: Ze kwamen maandagavond kwamen ze hier, op maandagmiddag. En de dinsdag zijn we helemaal naar de geboorteplaatsen van mij en van mijn vader geweest. Naar waar we gewoond hebben, naar de begraafplaats waar mijn vader begraven ligt.
2: We arrived at a lovely graveyard. And finally found the spot, you know, where Jan is happily lying down there with his wife and the rest of the family. So it was very, very kind of Alka. He really did look after Claire and I. We were treated like king and queen, really. And everything was very well organized and sorted. And it just made things a lot easier for us, you know, from the emotional perspective. It was very calm.
1: Op de begraafplaats van mijn vader was het ook heel erg emotioneel. Dan merk je toch wel dat je een familierelatie hebt.
2: So pretty much 61 years later, I get to meet my half-brother. And still saying the word brother and dad, it just feels so almost alien to me.
0: Ja, we hebben ons gebogen intussen over jullie foto die straks op adresonbekend.nl staat. De een heeft meer haar en er is iets meer gewicht bij de een. Zien jullie zelf gelijkenis?
2: I mean, the same teeth, the same sort of bone structure on the face. He's quite tall and lanky. The obvious similarities were there to see. Plain, simple, use your eyes, you can see the likeness. We've had photos taken together and everyone instantly says, it's obvious, Ashton, that's your brother. Alka was delightful, really very welcoming, truly embraced the whole situation. So I could be very thankful for that.
0: Ja, zo prijs je je broer Alka de hemel in. Was het ook emotioneel?
2: Well, I'll let Alka do some talking. He's sitting there quiet.
1: Het was inderdaad toch wel behoorlijk emotioneel. Je hebt dan gewoon in één keer, binnen een half jaar, zie je iemand die komt je erf oprijden. En dat blijkt je halfbroer te zijn.
3: Ja.
1: Dat is natuurlijk, je bent wel in die maanden bij wel een beetje gewend aan het idee.
3: Ja.
1: Maar het is toch anders dan op het moment dat zo iemand lijfelijk voor je staat.
2: The big story is that we found my dad. And that's the monumental story, I think, for the year, for the decade.
0: Oh ja, een levenswerk is in ieder geval voltooid, dat kun je zeggen, na zoveel grote woorden. Hoe ga je praktisch samen verder?
1: Bellen ongeveer iedere week eventjes. In het voorjaar ga ik naar Engeland toe en dan zal ik ook zijn moeder ontmoeten. En dat lijkt me heel leuk. En de zoon en de dochter van Ashton. En dat lijkt me hartstikke leuk om daar heen te gaan.
3: Hij maakt al deel uit van je leven, zo te horen.
1: Ja, zeker. Zeker. Ja. Toen hij dus hier was, dan ben je 24 uur bij elkaar. In mijn B&B heeft hij gelogeerd. Die ligt naast mijn huis. Hij is zo ontzettend aardig had een hele mooie foto had hij voor me meegenomen die hij ooit gemaakt heeft. Ik denk ergens in Indonesië. Daar is een heel stuk water en er loopt een soort van pad loopt er doorheen. En daar staan twee mensen op. En daar staat onder als tekst, better late than never. Dat is zo symbolisch, zo mooi. Ja, als je dat ziet, dan denk je ook van, ja, godverdorie, dit is ook zo. En dankzij jullie zijn we toch bij elkaar gekomen.
2: Yeah, the chances must have been millions to one to find Alka. And here we are now, 3 months, 6 months down the line, and the whole thing has come full circle. So I think the proof of radio, hopefully you'll continue in some format, hopefully.
0: Ja, nu gaat het ineens over het wankele voortbestaan van ons, van Adres Onbekend. Dat is heel aardig, maar het was toch nu te doen om jullie samen als klein wonder. Hou het vast, Auke en Ashton. Alle geluk.
2: Good luck with the ongoing show, Ron. Hope it's a success for you and the team.

0: Met een nog piepjongen. Van Morrison, Them, Here Comes the Night uit de herfst van 1964.
1: Het vertrek.
0: Wat is er weer veel gelukt vandaag. Jan en Ashton en Auken gaan als broers door het leven. Herbert zal in eerste instantie rust gaan vinden nu hij Suzanne Verhoef getuige op hun huwelijk heeft kunnen vertellen dat de bruid er niet meer is. Ja, dat wist ze wel. Ze zitten al heel lang samen te praten. Zijn er heel blij mee. En ook iets verderop. Jan verlaat. Wat is hier toch mateloos populair. Hij heeft het land verlaten. Is nu voor de tweede keer gevonden. Dus hij kon niet weg. Hij woont nu in Haarlem. En Ton, ja, die wil op zijn oude dag nog één keer naar Nederland. Ook al woont hij nu 60 jaar in Canada. Het gemis, ja, dat wordt alsmaar groter. En grootste wens daarbij, vriend Henny Zok uit de Watergraafsmeer, met wie hij brommer reed, op reis ging tegenkomen. Twee mannen, Anne, van bijna 80.
2: Ja, en Henny Zok en zijn vrouw Erma woonden vorig jaar nog in Rutte. Nog altijd in Flevoland dus. En die boodschap is daar flink rond gaan zingen, kan ik wel zeggen. Want het duurde niet lang tot wij gebeld werden door een hele aardige meneer.
3: Ik kreeg van mijn schoonzuster te horen dat ik gezond ben.
2: Oh.
3: Oh. Ik heb geen kinderen ergens lopen waar ik niks van af weet. Dus,
2: dus dat kon het niet zijn?
3: Dus dat kon het niet zijn. Dus, maar ondertussen denk ik begrepen te hebben dat het iemand uit Canada is.
2: Ja, Ton, dit is hem. Henny Zok is gevonden.
4: Fantastisch. Nou, ik kom naar Holland toe in volgend jaar. En ik ga hem opzoeken.
2: Ja, dat moet je zeker doen. Maar blijf eerst nog even bij ons, Ton. Want bij Henny komen alle herinneringen net weer boven. Hij heeft bijvoorbeeld nog wel een leuk verhaal over jouw ex-vriendinnetje met wie hij getrouwd zou zijn. En je kan het hem allemaal zelf vragen. Want Henny Zok is natuurlijk voor je aan de telefoon.
3: Hey, gaat er mee. Fijne knul. Wat leuk om het allemaal te horen. Ik ben helemaal sprakeloos wat jij nog weet, wat ik al lang vergeten ben. Maar jij brengt het bij me boven. Wat
4: ja, maar
3: leuk.
4: Ik heb heel goed. Ja, zeker zeg.
3: Je hebt wel een paar dingen verdraaid, maar dat vind ik niet erg.
4: Oké, wat... Wat zijn die dingen dan? Je vrouw?
3: Ja, bijvoorbeeld. Mijn vrouw Erma, daar had ik toen als scharrel mee. Nu ben ik er 55 jaar mee getrouwd. En jij vond haar zuster leuk.
4: Oh.
3: En dat was Marijke.
4: Oh, oké.
3: En, maar ja, Marijke zag niks aan jou. Daar kan ik ook niks aan doen. Maar...
5: 1-0 voor Henny.
3: Dus leuk, erg leuk om je te horen en te zien.
5: Ja, want volgend jaar wordt hij 80 en dan komt hij naar Nederland.
3: Ja, maar ik word volgend jaar ook 80.
5: Nou, kun je het samen vieren. Ja.
4: Hey, Henny. Wanneer is jij verjaardag dan? Dan probeer ik het.
3: Ik ben van 1 november, dus ik word 1 november 79. Dus word ik ook volgend jaar 80.
5: Ja, dat hoop ik.
4: 80, oké.
3: God, wat leuk.
4: Oké, zo.
3: Ja.
4: Zo, Henny, ik kom volgend jaar kom ik voor 2 maanden naar Holland toe. De 2 maanden zijn november en december.
3: Oké.
4: Zo, we gaan samen jouw verjaardag, onze 80ste verjaardag.
5: Het is toch ook wat?
4: Die ouderwetse manier.
3: Ja, dat zou leuk zijn.
5: Had je hier ooit nog op gerekend om te horen vanuit Canada?
3: Nee. Maar
5: je staat er goed op.
3: Ja, maar dat is toch ook leuk. Hey, we begonnen met 16 jaar, hè. Weet je, ik vaar op een pontje bij Lemmer, een fietspontje. Daar komen er eens in de zoveel tijd komen er altijd een groep van mensen, jongens, vast oudere mannen ook, met antieke brommers. En iedere keer als ik dan zo'n ploeg zie, ja, daar komt Ton langs natuurlijk, dat is logisch. Dat was de oude nozen toen de tijd. Ja, toch.
0: Gefeliciteerd, man. Het blijft nog lang onrustig in Canada. En wat zegt de aftelklok? Wij maken nog 14 keer samen Adres Onbekend. Een mooi getal op zich. Laten we er zuinig op zijn.

0: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de vrienden van Stichting Flevo Penningen, Flint Adviseurs en Accountants.
1: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
2: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers, verse vis, morgen in huis.
3: Bij Eurojackpot maak je

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
2: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
3: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
4: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
5: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena pakket via tena.nl/zorg.
6: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
8: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 2:00.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in huis te vermoorden. Bij de actie raakten ook twee agenten zwaar gewond. Vrijdag werd Jan G. op verzoek van Nederland in Duitsland gearresteerd. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in flessen zeep, meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. De vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake porno van tientallen bekende Nederlanders. In de video's waren vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatoren en leden van het Koninklijk Huis te zien. De man kan 2 jaar cel krijgen. Paul Hane stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De 80-jarige Hane vindt bovendien dat een nieuwe generatie nu een kans verdient. Het weer. In het zuidoosten eerst nog wat bewolking. Verder geregeld zon met plaatselijk een bui. De temperatuur ligt rond de 19 graden. Vanavond en vannacht klaart het verder op en kan wat mist ontstaan. Morgen overwegend zonnig en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Apeldoorn Amsterdam. Bij Hoevelaken is de vertraging 10 minuten. En er is een ongeluk gebeurd op de N325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Vanaf het Gelredome tot Velperbroek is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
12: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
13: Interessant. Wat verdien jij dan?
12: Zo open bedoelen ze vast niet.
14: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
15: Steen. Ewenhout. Sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
14: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
16: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
17: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
18: Download de app en start met vinden.
19: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
20: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
21: Hallo, eet smakelijk voor straks.
20: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
22: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
20: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Dit is Flevoland.
23: Goedemiddag. Het komende uur de lekkerste muziek.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Goedemiddag, we hebben te maken met een vriendelijke zondagmiddag. Er zijn flinke zonnige perioden, al trekken er ook nog wel wat wolken over de provincie heen. En plaatselijk kan daar uit een enkele bui vallen, maar de meeste plekken houden het gewoon droog. De temperatuur ligt rond 18 graden en daarbij staat een meest matige westelijke wind. Nou, vanavond en vannacht neemt de wind flink af. De temperatuur daalt uiteindelijk naar zo'n 10 graden en tijdens brede opklaringen kan een plaatselijke mistbank ontstaan. En morgen hebben we een soortgelijk weerbeeld als vandaag. Opnieuw zijn de zonnige perioden, het blijft op de meeste plaatsen droog. En met veel minder wind dan vandaag wordt het maximaal zo'n 19 graden.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Apeldoorn-Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedemiddag.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

0: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
1: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
2: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
3: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
4: Hey Remo!
5: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
4: Hey!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
7: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
8: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
7: Sorry Bo, het is beauty.
8: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social deal, deals die je niet mag missen.

0: get a doodaloo.
1: Librivuurwerken.nl.
2: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
3: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
4: Zeg het!
3: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
5: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
6: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 3 uur.
7: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het kabinet en de oppositie gaan komende week nog niet om de tafel over steun voor de Prinsjesdagplannen. Dat zegt de Rijksvoorlichtingsdienst. Bij de algemene politieke beschouwing afgelopen week kreeg het kabinet kritiek van de oppositie, omdat het geen keuze maakte voor een meerderheid over links of rechts. Premier Jette zei na afloop zo snel mogelijk te willen overleggen met alle partijen. Volgens de RVD lukt dat niet. Lukt dat niet deze week, omdat hij in New York is bij de VN. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben dit weekend wel overlegd over hoe het de komende tijd verder moet. De groep die begin deze maand 's nachts met wapens door Overasselt liep, had de opdracht gekregen om iedereen in het huis van drugscrimineel Jan G. te vermoorden. Dat schrijft de Telegraaf. De groep schoot een beveiliger dood bij de boerderij van Jan G. Er zijn daarna 32 mensen opgepakt. Politie weet inmiddels ook wie van hen de beveiliger hebben doodgeschoten. Het gaat om 2 mannen. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in zeepflessen. Dat meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. Bij een controle rookte de douane een zeer sterke chemische geur. Vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Paul Haane stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De twee maakten dit jaar nog nieuwe Sesamstraat-opnames voor Netflix. 80-jarige Haane was ook de stem van Grover. Het weer dan nog tot besluit in het zuidoosten. Eerst nog wat bewolking, verder geregeld zon met plaatselijk een bui. Temperatuur ligt rond de 19 graden. Vanavond en vannacht klaart het verder op en kan wat mist ontstaan. Morgen overwegend zonnig en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Apeldoorn Amsterdam. Bij Hoevelaken is de vertraging 10 minuten. Op de A325 Arnhem-Duitse grens bij Lent ook 10 minuten oponthoud. En op de N224 Arnhem-Zeist bij Veenendaal ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Zoek je werk? Denk je aan een andere baan? Of wil je een opleiding volgen? Maar weet je niet precies hoe je dat aan moet pakken? Werkcentrum Flevoland helpt je op weg. Met gratis advies, praktische tips en mogelijkheden die bij jou passen.
10: Werkcentrum Flevoland. Voor vragen over werk, kijk op werkcentrumflevoland.nl.
11: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
12: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
13: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
14: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
12: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
14: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
15: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
16: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
17: Opgelost. Autotaalglas.
15: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
18: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
19: Doe de online zelfcheck
0: en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
18: Ah, check.
1: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
4: En bedankt, hè.
19: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
6: Dit is Flevoland.
5: Goedemiddag. Het komende uur, de lekkerste muziek.

0: Hou je van gezelligheid, het Hollandse lied, theater of Flevolands podiumtalent? Dan is Herberg Flevoland het programma voor jou.
1: Dan gaat zo werken, die wil je poes even zien.
2: Correct. We moeten eerst even naar je poes kijken voordat we er wat in kunnen stoppen.
1: Ja, ja.
0: Met experts die tips geven op het gebied van financiën, opvoeding, juridische zaken, gezond leven, auto's en nieuwe media. Ook Kiek de Kiekendief mag niet ontbreken. Herberg Flevoland, het programma tijdens de koffie en de lunch. Elke werkdag vanaf 11 uur bij Flevoland op radio en tv.

0: Goedemiddag, we hebben te maken met een vriendelijke zondagmiddag. Er zijn flinke zonnige perioden, al trekken er ook nog wel wat wolken over de provincie heen. En plaatselijk kan daar uit een enkele bui vallen, maar de meeste plekken houden het gewoon droog. De temperatuur ligt rond 18 graden en daarbij staat de meest matige westelijke wind. Nou, vanavond en vannacht neemt de wind flink af. De temperatuur daalt uiteindelijk naar zo'n 10 graden en tijdens brede opklaringen kan een plaatselijke mistbank ontstaan. En morgen hebben we een soortgelijk weerbeeld als vandaag. Opnieuw zijn de zonnige periode, blijft op de meeste plaatsen droog en met veel minder wind dan vandaag wordt het maximaal zo'n 19 graden.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken 8 kilometer. De vertraging is iets meer dan 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedemiddag.

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

0: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het Topsportcentrum Almere. Een jubileumeditie van Almere 50 jaar en Flevoland 40 jaar. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de vrienden van Stichting Flevo Penningen, AV Facilities Nederland en Comsi.
1: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
2: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
3: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
4: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
6: Autotaalglas zit echt overal.
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
9: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
10: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
11: Van het bos tot in de tuin.
10: Zagen.
11: Snoeien.
10: Blazen.
11: Maaien.
10: Meer maaien.
11: En nog meer maaien.
10: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
11: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
10: Stiel. Sterk werk.
9: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
12: Straks op de radio... De lekkerste muziek.
13: Dit is Flevoland. Ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 4 uur.
14: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De oppositie gaat deze week nog niet in gesprek met het kabinet over de Prinsjesdagplannen. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Premier Jette zei na de algemene politieke beschouwingen zo snel mogelijk om de tafel te willen. Deze week lukt dat niet. Jette is bij de VN in New York. Oppositiepartij Pro zegt dat het kabinet nu wil kijken naar een afspraak in de week van 28 september. Over een uur wordt in Duitsland gepraat over de toekomst van bondskanselier Merz. Begint dan een overleg van het partijbestuur van zijn CDU. Ook de 8 deelstaatpremiers van de partij zijn erbij. Merz staat onder druk na de zege begin deze maand van de radicaal-rechtse AfD in Sachsen-Anhalt. Die overwinning ging ten koste van de CDU. Vandaag zijn er verkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. Peilingen wijzen ook daar op een verlies voor de CDU. De stembureau sluit om 6 uur. Dan komt ook de eerste exit poll. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in huis te vermoorden. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in zeepflessen. Dat meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. Bij een controle rookte de douane een zeer sterke chemische geur. De vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Het weer er nog. Vanavond en vannacht klaart het op. En lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen geregeld zon en 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
16: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
17: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
18: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van Stichting Flevo Penningen, Gemeente Almere en Provincie Flevoland.
19: Hey Raymond!
4: Je draagt bij aan een beter milieu met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
20: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Geef ieder kind in Nederland de kans om gezond op te groeien. Fysiek, mentaal en sociaal. Steun jij dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
19: Hey Raymond!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
21: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
22: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
23: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
22: En bedankt, hè?
24: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
21: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
25: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
26: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
25: Ah, check.
27: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Dit is Flevoland.
28: Goedemiddag. Het komende uur, de lekkerste muziek.

Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

0: Goedemiddag, we hebben te maken met een vriendelijke zondagmiddag. Er zijn flinke zonnige perioden, al trekken er ook nog wel wat wolken over de provincie heen. En plaatselijk kan daar uit een enkele bui vallen, maar de meeste plekken houden het gewoon droog. De temperatuur ligt rond 18 graden en daarbij staat een meest matige westelijke wind. Nou, vanavond en vannacht neemt de wind flink af. De temperatuur daalt uiteindelijk naar zo'n 10 graden en tijdens brede opklaringen kan een plaatselijke mistbank ontstaan. En morgen hebben we een soortgelijk weerbeeld als vandaag. Opnieuw zijn de zonnige perioden, blijft op de meeste plaatsen droog en met veel minder wind dan vandaag wordt het maximaal zo'n 19 graden.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Apeldoorn Amsterdam. Bij Hoevelaken is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedemiddag.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: Zoek je werk? Denk je aan een andere baan? Of wil je een opleiding volgen? Maar weet je niet precies hoe je dat aan moet pakken? Werkcentrum Flevoland helpt je op weg. Met gratis advies, praktische tips en mogelijkheden die bij jou passen.
1: Werkcentrum Flevoland. Voor vragen over werk. Kijk op werkcentrumflevoland.nl.
2: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
4: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
5: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.

0: Lulu.
1: Libri Fiverkin, Punteneo.
2: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
3: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 5 uur.
4: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. En een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. Demonstratie van de extreemrechtsorganisatie Wij zijn het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. Rond deze tijd wordt in Duitsland gepraat over de toekomst van bondskanselier Merz. Er begint dan een overleg van het partijbestuur van zijn CDU. Ook de 8 deelstaatpremiers van de partij zijn erbij aanwezig. Merz staat onder druk na de zege begin deze maand van de radicaal-rechtse AfD in Sachsen-Anhalt. Die overwinning ging ten koste van de CDU. Vandaag zijn er verkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Voorpommeren. Peilingen wijzen ook daar op een verlies voor de CDU. De stembureau sluit om 6 uur. Op dat moment komt ook de eerste exitpoll. Het bowlingcentrum in Leeuwarden waar vannacht brand was is helemaal verloren gegaan. Het pand is voor een groot deel ingestort. Het vuur begon rond 4:15 's ochtends en breidde zich snel uit. Omdat er veel rook vrij kwam werden er 2 NL-alerts verstuurd aan buurtbewoners. Bij de brand waren er meerdere knallen te horen, mogelijk vanwege ontploffende gasflessen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand in Leeuwarden. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0 in de Kuip. Het weer vanavond en vannacht klaart het op. Lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen geregeld zon en 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Apeldoorn Amsterdam. Bij Hoevelaken is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
7: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
8: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
9: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
10: Download de app en start met vinden.
11: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
12: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, eet smakelijk voor straks.
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
12: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
14: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
15: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
16: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
17: Steen, eeuwenoud, sterk. Marquard Kuutje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuutje. Altijd dicht bij de bron.
16: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
3: Dit is Flevoland.
0: Goedemiddag. Het komende uur de lekkerste muziek.

in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Vanavond en vannacht is het rustig weer in Flevoland. We hebben te maken met brede opklaringen en daarin kan lokaal een enkele mistbank ontstaan. Temperaturen dalen naar zo'n 10 graden en daarbij staat nog maar weinig wind. Boven land een windkracht 1 tot 2 en langs de grote meren af en toe nog een windkracht 3. Nou, morgen hebben we opnieuw fraai weer met geregeld ruimte voor de zon. Op de meeste plaatsen is het droog en bij een zwakke tot matige westelijke wind wordt het ongeveer 19 graden. En dat is de normale temperatuur voor deze tijd van het jaar.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Apeldoorn Amsterdam. Bij Hoevelaken is de vertraging 10 minuten. En op de N224 Arnhem-Zeist bij Veenendaal ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedemiddag.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
1: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
2: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
4: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Je kiest niet voor oor- of neusklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
9: Straks op de radio de lekkerste muziek.
10: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 6 uur.
11: Ron van Kan met het NOS Journaal. Op dit moment sluiten de stembureaus in Berlijn en Mecklenburg-Voorpommeren. Daar mochten vandaag een kleine 4 miljoen mensen naar de stembus. Rond deze tijd volgt de eerste exit poll. Begin deze maand waren er ook al deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt. Daar behaalde de rechtsradicale AfD een monsterzege. De uitslag vandaag in Berlijn en Mecklenburg-Voorpommeren kan gevolgen hebben voor bondskanselier Merz van de CDU, die onder druk staat. Zijn partij praat momenteel over zijn politieke toekomst. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtsorganisatie Wij zijn het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0 in de Kuip. En Mathieu van der Poel heeft de 5e en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. De 31-jarige Nederlandse wielrenner deed dat na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start al aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer dan nog tot besluit. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt dan af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
13: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
14: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf Topsportcentrum Almere met als thema high-tech en de rol van ondernemers. Een jubileumeditie van Almere 50 jaar en Flevoland 40 jaar. Kijk voor details op flevopenningen.nl.
15: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
16: Ik ben flexibel.
15: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
16: Als we weer met NFV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
15: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
17: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
18: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
19: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
20: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
21: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
22: Profiteer bij Pearl van 3-voor-1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
23: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
24: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
25: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
24: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
25: Hey, Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
10: Dit is Flevoland.
9: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: weet jij over Flevoland? Test je kennis met onze quizzen op Instagram. En je blijft ook nog eens op de hoogte van het laatste nieuws en bijzondere verhalen uit de provincie. Volg ons op Instagram via @omroepflevoland.
1: Let's go, girls.

0: Vanavond en vannacht is het rustig weer in Flevoland. We hebben te maken met brede opklaringen en daarin kan lokaal een enkele mistbank ontstaan. Temperaturen dalen naar zo'n 10 graden en daarbij staat nog maar weinig wind. Boven land een windkracht 1 tot 2 en langs de grote meren af en toe nog een windkracht 3. Nou, morgen hebben we opnieuw fraai weer met geregeld ruimte voor de zon. Op de meeste plaatsen is het droog en bij een zwakke tot matige westelijke wind wordt het ongeveer 19 graden. En dat is een normale temperatuur voor deze tijd van het jaar.
1: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

0: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het Topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van Stichting Flevo Penningen, Flevoland Werkt en de coöperatieve Rabobank.
1: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
4: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
5: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
3: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
5: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
6: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
2: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
10: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
11: Opgelost, autotaalglas.
12: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
13: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 7 uur.
14: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De rechtsradicale AfD stevent ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Zijn partij praat op dit moment over zijn politieke toekomst. Verwacht wordt dat hij elk moment met een verklaring kan komen. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij Zijn Het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. Het bowlingcentrum in Leeuwarden, waar vannacht brand was, is helemaal verloren gegaan. Het pand is voor een groot deel ingestort. Het vuur ontstond kort voor 4 uur vannacht en breidde zich snel uit. Omdat er veel rook vrij kwam, werden de 2 NL-alerts verstuurd. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd in de Kuip 5-0. En dan nog het weer. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog. Is er afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dit is Flevoland.
15: Het komende uur de lekkerste muziek.

Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme...

0: Vanavond en vannacht is het rustig weer in Flevoland. We hebben te maken met brede opklaringen en daarin kan lokaal een enkele mistbank ontstaan. De temperaturen dalen naar zo'n 10 graden en daarbij staat nog maar weinig wind. Bovenland een windkracht 1 tot 2 en langs de grote meren af en toe nog een windkracht 3. Nou, morgen hebben we opnieuw fraai weer met geregeld ruimte voor de zon. Op de meeste plaatsen is het droog en bij een zwakke tot matige westelijke wind wordt het ongeveer 19 graden. En dat is een normale temperatuur voor deze tijd van het jaar.
1: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond.

0: We staan voor dag en dauw voor jou klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
1: Daar had ik nou nooit achter jou gezocht. Dat jij staat te schieten op de kermis. Vind ik helemaal niet bij jou passen.
2: Jawel, ik ga altijd een kaneelstok halen.
0: Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 bij Flevoland op radio en tv.

Neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.

Gemist op TV? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Jon van Kan met het NOS Journaal. De rechtsradicale AfD stevent ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Meteen na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz aan te willen blijven. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Persveilig hebben zich drie journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. Twee van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij zijn het volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. NEC heeft voor de vierde keer op rij niet gewonnen in de Eredivisie. De Nijmegenaren speelden met 1-1 gelijk tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0. En Mathieu van der Poel heeft de vijfde en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. 31-jarige Nederlandse wielrenner deed het na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start al aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer vanavond is droog en er zijn opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Harry Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je eten voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio.

0: Vanavond en vannacht is het rustig weer in Flevoland. We hebben te maken met brede opklaringen en daarin kan lokaal een enkele mistbank ontstaan. Temperaturen dalen naar zo'n 10 graden en daarbij is er nog maar weinig wind. Boven land een windkracht 1 tot 2 en langs de grote meren af en toe nog een windkracht 3. Nou, morgen hebben we opnieuw fraai weer met geregeld ruimte voor de zon. Op de meeste plaatsen is het droog en bij een zwakke tot matige westelijke wind wordt het ongeveer 19 graden. En dat is een normale temperatuur voor deze tijd van het jaar.
1: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 9 uur.
2: Jon van Kan met het NOS Journaal. De rechtsradicale AfD stevent ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Meteen na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz aan te willen blijven. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij zijn het volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. NEC heeft voor de 4e keer op rij niet gewonnen in de Eredivisie. De Nijmegenaren speelden met 1-1 gelijk tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0. En Mathieu van der Poel heeft de 5e en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. 31-jarige Nederlandse wielrenner deed het na lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start al aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer vanavond is droog en er zijn opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

app en nog veel meer. Hoe kun je helpen? Schrijf je in op omroepflevoland.nl en deel jouw gedachten met ons. Jouw input is van groot belang voor de toekomst van Omroep Flevoland. Denk en praat mee over hoe we jou nog beter kunnen bereiken. Samen.

0: Vanavond en vannacht is het rustig weer in Flevoland. We hebben te maken met brede opklaringen en daarin kan lokaal een enkele mistbank ontstaan. Temperaturen dalen naar zo'n 10 graden en daarbij staat nog maar weinig wind. Boven land een windkracht 1 tot 2 en langs de grote meren af en toe nog een windkracht 3. Nou, morgen hebben we opnieuw fraai weer met geregeld ruimte voor de zon. Op de meeste plaatsen is het droog en bij een zwakke tot matige westelijke wind wordt het ongeveer 19 graden. En dat is een normale temperatuur voor deze tijd van het jaar.
1: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond.
3: I surrender to the silence, playing on my bedroom floor.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, de hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar bijna gehalveerd. Dat blijkt uit een onderzoek van Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40 naar 22%. Onder meisjes daalde het percentage van 78 naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. De rechtsradicale AfD stevend ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Direct na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz dat hij aan wil blijven. Op verschillende plekken in Frankrijk is gedemonstreerd tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Onder meer in Parijs, Marseille, Lyon en Toulouse gingen mensen de straat op. In totaal waren er 10.000 mensen op de been. In de nieuwe wet wordt ervan uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken dat met een geldige reden doen. Tegenstanders noemen de wet een vergunning om te doden. In het Franse Lagerhuis is de wet al goedgekeurd. De Senaat moet er nog over stemmen. Verenigd Rusland, de partij die is gelieerd aan president Poetin, lijkt zoals verwacht de grote winnaar van de Russische parlementsverkiezingen. Volgens de eerste voorlopige uitslagen krijgt de partij ruim 57% van de stemmen. Op de tweede plek staat de communistische partij met ruim 13%, gevolgd door de liberaal-democratische partij met 9%. Dat Verenigd Rusland de verkiezingen ging winnen lag van tevoren al vast. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is vrijwel afwezig. Het weer vanavond is droog en zijn er opklaringen. Morgen is het ook droog en af en toe zon en wolken, maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Over Flevoland gesproken met Jeroen van der Laan.
1: Goedendag. De bemanning is nog niet helemaal compleet, maar het nieuwe college van Zeewolde is aan zijn reis begonnen met aan boord Hans de Groot als nieuwe VVD-wethouder. Sinds 1 juli bent u wethouder, meneer de Groot. Hoe bevalt het tot nu toe?
2: Eigenlijk beter dan gedacht. Leuker. Ja. Ik vind het leuker dan gedacht. Het is wel heel veel. Maar je komt op heel veel mooie plekken en met heel veel onderwerpen dieper in aanraking dan als raadslid. En dat vind ik heel erg fijn om te doen.
1: Ja, is het heel druk? Ja, er komt straks nog...
2: Het is heel erg druk.
1: Ja, er komt nog een extra wethouder bij. Hè,
2: Een extra wethouder bij. Dus ik had een aantal taken die ik nu heb kunnen overgedragen worden. En alhoewel wij als VVD wel hebben gezegd in de formatie van... nou, 3 wethouders wel genoeg. 3 partijen, 3 wethouders. Ja. We zijn een beetje zuinig op de centen. Besef ik nu ook wel, en dat wat adviseurs ook geven... er komt heel veel op ons af. Ja, dus grote projecten.
1: U bent blij dat u dat hebt toegegeven.
2: Veel tijd, dus ik ben blij dat ik ben overgehaald om, om toch de 4e collega te krijgen.
1: U kent het dorp natuurlijk al heel goed. Hè? U woont volgens mij bijna 40 jaar.
2: Bijna 40 jaar.
1: Met ondernemer geweest, ook de politiek ingegaan. Is dit een beetje toch de kroon op het werk dan uiteindelijk... als je dan ineens het wethouderschap...
2: De kroon op het werk niet, want dat zou betekenen dat ik... in het publiek domein heel veel al heb bereikt... en dat nu nog het mooiste dingetje krijgt, dat niet. Maar het is wel een hele grote eer om het te mogen doen... in je eigen plaats. En ik was altijd wel politiek geïnteresseerd... maar daar als ondernemer geen tijd voor gehad. Nee. En het is leuk om op deze manier aan je eigen dorp... en de ontwikkeling daarvan bij te dragen.
1: Ja. Dus, ja, u was natuurlijk al wel actief in de raad, hè, laatste jaren als fractievoorzitter. Even terug naar het. En u was lijsttrekker natuurlijk afgelopen maart voor de VVD Zeewolde. Als ik nou even terug ga naar het ontstaan van deze coalitie. Waarom is uw partij eigenlijk in zee gegaan met Leefbaar Zeewolde en ChristenUnie? Want het waren natuurlijk juist de partijen die met z'n tweeën het college vormden in de vorige periode. Waar u toch wel tegen de hoop liep, zo op gezette tijden. Dan raken ze hun meerderheid kwijt. VVD gaat van 2 naar 4 zetels. En helpt u ze weer aan de meerderheid? Leg eens uit. 2 verliezers.
2: 2 verliezers, ja. En dat is ook het mooie van de politiek. Dat we kunnen natuurlijk heel lang achteruit blijven kijken. En de verschillen daar waren afgelopen jaren tussen de partijen heel groot. Dat had met name te maken met de grote meerderheid die één partij in de raad had.
1: Ja, Leefbaar had de absolute meerderheid zelf.
2: Absolute meerderheid. Ja. En dat is geen prettige situatie. Die hebben wij niet als fijn ervaren. We hebben het idee dat we een beetje aan de kant stonden als oppositie. En dan kun je blijven mokken en zeggen... nou, dat vinden we allemaal niet leuk. Maar de kiezer heeft gesproken en die heeft een andere verdeling gemaakt in de raad. En nou is het niet zo dat het onze natuurlijke vijanden zijn. We hebben in heel veel colleges met elkaar samengewerkt. Ook goed met elkaar samengewerkt. Ja. En als je kijkt naar de besluiten die we met z'n allen hebben genomen... ja, dan is 80-90% zijn we het ook eigenlijk met elkaar eens. Ja. Maar op een aantal grote thema's waren we dat niet... En daar hebben we goed over gesproken.
1: Ja, wat moet er dan veel nog weggemasseerd worden? Want er zijn best wel harde woorden gevallen.
2: Ja, er zijn zeker harde woorden gevallen. En dat moet ook in de verkiezingstijd zeker. Want anders maak je helemaal niet duidelijk waar je nou eigenlijk voor staat. Dus we hebben goede gesprekken gehad. En ook het vertrouwen dat de andere partijen ook... Want laten we eerlijk zijn, als je de absolute meerderheid hebt... is heel prettig je zin doordrijven, maar uiteindelijk niet prettig werken. En dat is ook moeilijk voor een partij die dat heeft. En de verhoudingen zijn nu normaler en dat wordt ook als prettig ervaren.
1: En dan stapt u dus in bij die andere 2 partijen... en dan hebt u steeds geroepen, het roer moet om. U zei ook, toen de onderhandelingen waren afgerond... het roer is nu echt om. In hoeverre is dat zo? U bent een watersporter, hè? Daar komen die termen natuurlijk een beetje vandaan.
2: Ja, precies, ja. Ja,
1: maar in hoeverre is het roer echt om nu?
2: Het roer moet om. Dat was onze wens. Het is geen belofte. Maar dat is wel de inzet waar we mee aan de gang gaan. En dat komt eigenlijk voort uit de jarenlange discussie... zeg maar, die ik dan van begin af aan heb meegemaakt over het G-gebied.
1: Ja.
2: Nou, daar is het roer gelijk om.
1: Nou, nee.
2: Jawel.
1: Het ontmoetingsbos gaat daar niet door.
2: Het ontmoetingsbos gaat daar niet door.
1: Maar ook de door uw vurig gewenste woningbouw niet.
2: Nog niet.
1: Nog niet. Geparkeerd voor 4 jaar.
2: Geparkeerd voor 4 jaar. En waarom wij dat ontmoetingsbos dan niet wilden... was A, het geld wat erin gestopt werd... en de voorzieningen die we op andere plekken al hebben. Dat vonden we niet nodig. Dus qua geldverkwisting... Dat bedrag kunnen we beter besteden. Mm-hmm. En het andere is dat het eigenlijk volgens ons dan een move was... om dat gebied te blokkeren voor woningbouw voor de toekomst.
1: Dus u beschouwt het echt als een grote overwinning van u... dat dat ontmoetingsbos niet gerealiseerd wordt in het G-gebied?
2: Ja, ik vind dat de plek, het bos, het is onze eigen grond. Die hebben we ooit aangekocht om de ooit woningbouw te plegen. Mm-hmm. En gezien de woningnood en de crisis waar we allemaal in zitten.
1: Ja.
2: En de staat van
1: het bouwtempo moet omhoog. We moeten daar gaan bouwen.
2: Nou, waar kun je nou het eerste beginnen als je de grond al hebt?
1: Ja.
2: Dan kun je het snelst beginnen. Dus dat vonden we heel belangrijk. Maar we wilden ook de blokkade eraf hebben. Ik vind niet dat ik moet beslissen dat er nu gebouwd moet worden. Want er zijn heel veel plekken waar we kunnen bouwen.
1: Er is wel snel woningbouw nodig.
2: Nee, is snel nodig. Dus,
1: zou dat in die 4 jaar toch nog in beeld kunnen komen eigenlijk?
2: Nee.
1: Dat is echt,
2: Afspraak is afspraak. Als je zegt, maar luister, we gaan deze 4 jaar daar niet bouwen. Dat is ook vertrouwen.
1: Ja, je zou misschien ook met de oppositie natuurlijk nog wat kunnen realiseren.
2: Ja, dat kan. Maar je maakt een coalitie en dan maak je afspraken. Hmm. En dan vertrouw je elkaar. En dan moet je ook aan de afspraak houden. Maar na 4 jaar komt er een nieuwe gemeenteraad. En daar wilde ik de mogelijkheid voor hebben dat zij kunnen beslissen over hun toekomst. Ik ben een bepaalde leeftijd.
1: Ja.
2: Mijn plek is wel geregeld. Maar de jonge generatie wil ook straks wat. En dat wil ik niet blokkeren.
1: Goed, dus op dat gebied is het roer om. We hoorden ook steeds over een nieuwe bestuurscultuur. Daar was u een groot voorvechter van. Wat doet u daar nu aan? Want dit college heeft inderdaad beloofd met die werk te maken van die nieuwe bestuurscultuur. Wat doet u daar in de praktijk aan?
2: Ja. Nou ja, bestuurscultuur omvormen doe je niet in een week. Nee. Ook niet met een protocol, ook niet met een regeltje, ook niet met een foldertje. Dat moet je gewoon intrinsiek doen. Dus hoe ik dat zelf probeer te doen is met veel mensen en veel stakeholders, zoals dat mooi heet, in gesprek te komen en te blijven. Met inwoners, met boeren, met ondernemers, met gasten in het toeristisch gebied. Om daar op te halen wat de veranderende behoeften zijn.
1: Ja.
2: En dat te verwerken in het beleid. En dat vind ik het belangrijkste, de raad eerder in positie en beter in positie brengen. Dus met grote ontwikkelingen, zoals Oosterwold bijvoorbeeld en Defensie. Nou ja, dat gaat nu lopen, maar Oosterwold gaan we duidelijk mee beginnen. Ja. Daar gaan heel veel keuzes komen. We willen daar een gemeenschap bouwen. Nou, dan moet je ook mensen aanhoren wat voor gemeenschap moet dat wezen.
1: Ja.
2: En om dat op tijd te doen.
1: Nou is het natuurlijk als nieuweling in het college makkelijk te zeggen, ja, nieuwe bestuurscultuur. Hoe is dat eigenlijk voor die 2 zittende wethouders die de afgelopen 4 jaar ook hebben meegedraaid en die dus nu eigenlijk te horen krijgen, ja, we moeten een andere bestuurscultuur, want die was niet goed.
2: Ja, nou ja, was niet goed. Wij willen een andere bestuur. Wij vonden het niet goed. Zij vonden het misschien wel goed, anders hadden we anders gedaan. Dus ja, hoe het voor hen is, zal u eigenlijk aan hen zelf moeten vragen.
1: Ja, maar er is overal onderhandeld en zo.
2: Er is overal onderhandeld en het is nooit leuk om te horen dat een aantal dingen die je gedaan hebt niet gewaardeerd worden door bepaalde mensen.
1: Maar u ziet het met hem wel van de grond komen?
2: Ja, zeker. Ja, ja. De wil is er heel erg. En de eerste contacten met mijn collega's. Voor mij is dat ook heel fijn. Want het zitten de bestuurders met heel veel kennis en heel veel ervaring op de dossiers. Maar ook de bereidheid om het anders aan te pakken.
1: Ja.
2: Het zijn realistische collega's die ook de veranderende wereld zien.
1: Ja. Wat is voor u eigenlijk het belangrijkste wat u wilt gaan bereiken de komende 4 jaar? U hebt een portefeuille met onder meer economie, landelijk gebied, financiën.
2: Ja. Nou, op financiën hopen we dat we een financieel gezonde gemeente blijven.
1: Ja, een
2: financieel gezonde situatie.
1: Ja.
2: Betekent, we hebben een grote spaarpot, maar we zijn er niet begonnen om een spaarbank te worden.
1: Oh.
2: Dus
1: er is ook ruimte om wat uit te geven.
2: Er is ook ruimte om wat uit te geven, maar wil ik dan graag met de raad samen doen aan investeringen die ons lasten schelen op de lange termijn. Niet alleen maar leuke projecten.
1: Naar welke richting moeten we dan aan denken?
2: Nou ja, investeringen bijvoorbeeld, als je het sociaal domein neemt, wat heel erg veel geld kost.
1: Ja. Met name de jeugdzorg.
2: En de zorg. Ja, dan kun je ook zeggen, we gaan iets meer investeren in de preventie. Hè, waardoor we op lange termijn de kosten omlaag kunnen krijgen.
1: Ja.
2: Dan doe je een investering waar je in de structurele uitgaven profijt van hebt.
1: Ja,
2: en zo
1: ja.
2: kun je nog andere dingen bedenken.
1: Ja. Vindt u dit nu een robuust college eigenlijk? Hoe u dat nu meemaakt? Want ik had Kees Steiger van de grootste oppositiepartij, Zeewolde Liberaal, eind mei hier in de uitzending. Die zei, het is heel onverstandig voor de VVD om hierin te stappen. Dan blijft er over 4 jaar niks van ze over.
2: Ja, dat hoopt hij.
1: Ja, tuurlijk.
2: Hij is een oud VVD'er.
1: Eigen partij begonnen.
2: Een hele goede collega, een aardig collega. We kunnen goed met elkaar vinden. En we hadden ook graag samen met elkaar in het college gekomen. Nou, dat is niet gelukt. Dan is natuurlijk het potentieel waar de vijver waar hij in vist, is dezelfde vijver waar wij in vissen.
1: Ja, daar schrijft u de uitspraak
2: dus
1: ook toe.
2: Dus ik snap dat.
1: Ja.
2: En ik hoop dat hij geen gelijk krijgt. En ik ga er mijn best voor doen.
1: Nee. Ik vroeg me nog af, u bent 65?
2: Ja, nog een Ja, goeie week, ja.
1: Oké, okay. Nou ja, verder. U tekent wel voor de volle 4 jaar... of bent u van plan halverwege met pensioen te gaan?
2: Nee, ik was van plan 1 juni met pensioen te gaan. Maar door de verkiezingsuitslag, zeg maar... En de portefeuille die ik kon krijgen, denk ik, ja... dat komt nog 1 keer voorbij en niet nog een keer.
1: U stelt dus uw pensioen 4 jaar uit.
2: Ik ga het doen. En ik heb mijn hele leven gewerkt op allerlei manieren. En ik vind het belangrijk dat het leuk en nuttig is. En zolang het leuk en nuttig is, blijf ik het doen. En ik verwacht dat... Het is al leuker dan ik had verwacht. Dus ik verwacht ook dat ik de 4 jaar vol kan maken.
1: Wethouder Hans de Groot van Veenwolde, heel erg bedankt voor het interview.
2: Graag gedaan.
1: Morgen een nieuwe aflevering van Over Flevoland gesproken. Met ook weer een nieuwe wethouder, dan in Almere. Dus tot morgen.

0: van Almere kwam in dat bericht voorbij. En ik zat met een vriend in een café of we zaten ergens. En we gingen even googlen wie is nu eigenlijk de burgemeester van Almere. En al googlend kwam ik op een artikel van een van de lokale media. En daarin stond D66 zoekt een nieuwe wethouder. En dat plant een zaadje in mijn hoofd. Dus ik ben die avond wat gaan googlen op Almere, gezocht, stukken gelezen. En toen had ik nog 2 dagen om een brief te schrijven. En dat heb ik toen vrij spontaan gewoon gedaan. En zo is dat gekomen.
1: Ja, dus we hoeven tegen u niet meer te zeggen dat de sociale media nergens goed voor zijn en allemaal maar tijdsverspilling.
0: Ja, soms heeft het een hele leuke nieuwe baan op, ja.
1: Ja, ja, ja. U had volgens mij ook heel graag doorgewild als stadsdeelbestuurder in Amsterdam-Oost. Hè, wat u de afgelopen 4 jaar deed. Dus was zelfs volgens mij een beetje verbolgen dat dat niet doorging. Is Almere dan ook een soort troostprijs?
0: Nee, zeker niet. Het is eerder de hoofdprijs dan een troostprijs.
1: Ja?
0: En die discussie in Amsterdam. Ik wist al dat ik naar Almere zou komen voordat speelde dat ik niet door zou kunnen gaan in Amsterdam. Ik heb de laatste 4 jaar daar als stadsdeelbestuurder enorm genoten. Enorme leuke dingen kunnen bereiken. Ik zat me wel af te vragen, ga ik dat nog 4 jaar leuk vinden? Dus ik was misschien ook een beetje aan het rondkijken. Dat artikel in Almere kwam op het juiste moment voorbij. Ja. Dus misschien is alles precies gelopen zoals het had moeten lopen.
1: En dan kan je vervolgens zien, er wordt een wethouder gezocht in Almere. Maar ja, wat trok u aan in Almere?
0: Nou, ik wist eigenlijk heel weinig van Almere. En dat is best wonderlijk, want ik woon niet heel ver weg. Amsterdam-Oost, vanaf Eiburg zie je het gewoon liggen.
1: Ja, zeker.
0: Dus ik ben gewoon gaan googlen en stukken gelezen en een structuurvisie. Het verhaal van Almere is een geweldig goed verhaal. Verhaal wat misschien niet altijd vaak genoeg verteld wordt. Dus ik was eigenlijk verbijsterd en verbaasd over wat een geweldige stad dit is en wat een succes Almere eigenlijk is.
1: Dus het is echt een ontdekkingsreis voor u, letterlijk.
0: Zeker. Maar er moet ook nog genoeg gebeuren. De jonge stad van Nederland, hard gegroeid. Nu misschien een beetje in de puberfase. Dus daar wordt het allemaal niet makkelijker van. Maar de uitdagingen zijn enorm. Maar dat Almere eigenlijk al 50 jaar een succes is. Het verbaasde mij dat ik dat zelf niet wist.
1: Ja.
0: En ik denk dat heel veel mensen in Amsterdam of de rest van Nederland dat ook niet weten. Dus dat verhaal moeten we ook, nu ook beter gaan vertellen met elkaar.
1: Want ik las zelf dat ergens een vriend tegen u had gezegd, ja, er kwam ineens een leuk jong ding voorbij en weg was Jan Bert.
0: Nou ja, Amsterdam is natuurlijk een oude stad, zeg maar. En Almere is natuurlijk met 50 jaar in gemeenteland echt een jong, fris ding. Ja, dus daarop afgestapt.
1: Het is echt een nieuwe liefde al voor u.
0: Nou,
1: kunnen we het zo noemen?
0: Ik ben hier nu 3 maanden. Ik kom op plekken waar ik nog geen weet van had. Het is iedere dag weer een verrassing over wat hier allemaal gebeurt. Hoe mooi deze stad is, hoe groen deze stad is. Wat voor geweldige dingen er allemaal gebeuren. Dus het is inderdaad wel nog een vorm van verliefdheid op dit moment, ja.
1: Ja, want u bent ook op huisjacht op dit moment, volgens mij. Hè? Want u hebt gelijk te kennen gegeven dat u wel het voornemen hebt om ook daadwerkelijk in Almere te komen wonen. Hebt u al een bepaald stadsdeel op het oog?
0: Misschien stiekem wel, maar er schijnt iets te zijn als een woningcrisis. Ik had er al van gelezen, maar nu je zelf een woning moet zoeken, blijkt het pas hoe erg dat is. Dus je hebt ook niet heel veel te kiezen, denk ik. Ik hoop iets te vinden, liefst dichtbij een station. Almere is natuurlijk een stad met vele stations. En zo'n station is natuurlijk ook een verbinding door de stad. Dus op loopafstand van een station, dat is denk ik mijn eerste focus. Zodat je makkelijk van de ene kant naar de stad naar de andere kan gaan. En ook naar het stadhuis. Ja, en verder moet ik echt kijken, wat komt er voorbij? Wat komt op de markt en wat kan ik betalen?
1: Ja, wordt nog best lastig.
0: Ja, wat gaat lukken? Ik heb voor de gemeenteraad 1 jaar de tijd gehad. Dus tot 3 juli volgend jaar mag ik nog in Amsterdam blijven wonen. Maar ik hoop veel eerder dan die datum hier officieel wonen te zijn.
1: U bent in zekere zin opvolger van Maaike Veningen. Hè? Zij was ook wethouder namens D66. Al deels dezelfde portefeuille. Ja. Met als belangrijke pijler economie. Zij kwam 8 jaar geleden ook als een betrekkelijk onbekende naar Almere. Heeft zich helemaal gezetteld in de stad. U hebt daar vast gesproken. Wat heeft ze u aangeraden?
0: Ik kende Maaike al nog van voor die tijd. Want daarvoor was ze wethouder in Amstelveen. En daarvoor was ze ook actief in Amsterdam. Dus Maaike en ik ken elkaar al heel lang. Wat heeft ze mij aangeraden? Ja, ga de stad in, ga fietsen. Ik heb ook in die weken voordat ik werd geïnstalleerd ook een paar keer gewoon met een OV-fiets vanaf station Almere Centrum gewoon kriskras door de stad heen gefietst. En dan af en toe kijken op koeken met waar ben ik nu eigenlijk beland.
1: Ja.
0: En dan leer je de stad ook kennen. En ook die bijzondere plekjes. Ik fiets vrij spontaan. Ik had er eigenlijk niemand van gehoord toen in juni. Kwam ik eens in Almere Duin terecht. Huh. Nou, dan vallen het er ook je ogen open en je mond valt open van waarom weet niemand, of waarom heeft niemand mij verteld dat er zo'n mooie
1: plekken zijn.
0: Nou, wij
1: weten het wel hoor.
0: Ja.
1: Ja. Maar daar schiet nog iets tekort, zou ik maar zeggen, in de Almere promotie.
0: Kan een stukje beter. Ik heb ook city marketing onder mij, zeg maar,

0: Genoeg kansen om het mooie verhaal van Almere te gaan vertellen.
1: Ja, u woont al 30 jaar in Amsterdam. U hebt 16 jaar lokale politiek bedreven.
0: Ja.
1: U bent D66'er. Heel lang bent u raadslid geweest. De laatste 4 jaar dus stadsdeelbestuurder. Amsterdam-Oost. Nu is het ook een beetje stadsdeelbestuurder Amsterdam-Oost-Oost.
0: Nou, we zijn natuurlijk als Almere een zelfbewust onderdeel van die metropoolregio Amsterdam. Dus eigenlijk is dat grootgebied van Amsterdam is misschien eigenlijk het echte Amsterdam. Niet alleen binnen de gemeentegrenzen.
1: Ja.
0: En in die metropool heb je verschillende flanken. Ik heb laatste week ook veel collega's gesproken die ook rond Amsterdam wethouder zijn. Zaanstad, Amstelveen. De kracht van deze regio zit niet alleen in die binnenstad of in die gemeentegrenzen binnen de A10. Maar juist ook op die flanken. En ik denk dat we door goed samen te werken met de collega's in die andere gemeenten, maar ook met Amsterdam zelf, dat we die hele regio nog kunnen versterken.
1: Is het heel anders dan in Amsterdam?
0: Bestuur op zich niet. Ook Almere heeft hele goede, loyale, inhoudelijk sterke ambtenaren. En daar moet je natuurlijk als wethouder op varen. Want dat zijn inderdaad de inhoudelijke experts. Als wethouder en als raadslid ben je een lekenbestuurder.
1: Ja.
0: Moet je niet te veel in de inhoud zitten. Daar zijn zij voor. Het politiek in Almere is ook wel anders dan in Amsterdam. Vooral het systeem wat ze hebben met de politieke markt en de carousel. Ja, dat is een heel ander systeem dan ik gewend ben. En soms verbaas je nog even van, goh, hoezo gaan we nu hier niet over praten? Nee, we gaan weer volgende week verder.
1: Ja, dat is even winnen.
0: Van het systeem heb ik nog niet helemaal doorgrond. Nee. Maar ook dat komt vanzelf.
1: Maar wat voor soort bestuurder wilt u zijn of bent u? Wat is uw stijl? Ik begrijp uit een bericht uit Amsterdam. U bent scherp. Wil ook wel eens de knuppel in het hoenderhok gooien. In ieder geval eigenzinnig. Moet u zo zien?
0: Eigenzinnig vind ik altijd een mooie compliment. Het is ook een enorme eer en verantwoordelijkheid als je tot het ambt mag toetreden. Ik ben er dan niet om op de winkel te passen. Je kan ook achteroverleunen als wethouder en de boel laten. En dan gebeurt er niet heel veel en dan gaat er ook niet heel veel fout. Als wethouder heb je de verantwoordelijkheid, vind ik, om ook dingen te bereiken. En dat levert weerstand op. En daar moet je dan ook voor gaan staan.
1: Ja. Nou, dan kunt u uw borst wel nat maken in Almere. Want u hebt een enorme portefeuille. Dat varieert van economie tot netcongestie. Tot de vernieuwing van het stadcentrum. Ik vergeet de helft
0: kunst,
1: natuurlijk
0: cultuur.
1: Nog. Duurzaamheid, kunst en cultuur. Ja. Lukt dat allemaal?
0: De eerste weken, want ik ben toch op 3 juli begonnen, maar de eerste weken was er ook nog het zomerreces, de vakanties. Dan gebeurt er niet heel veel.
1: Nee, nee.
0: En ook heel veel ambtenaren op vakantie, heb je geen vergaderingen. Maar sinds 10 augustus heb ik heel veel overleggen in mijn agenda waar ik niet eens wist dat ze bestonden. Ja. Je moet nog even in het begin gevoel krijgen, wat is echt belangrijk en moet ik altijd bij zijn? En wat is net iets minder belangrijk en kun je ook door een ambtenaar laten overnemen? Maar er is heel veel. En even zoeken naar waar liggen de echte prioriteiten. Ja, daar zijn we nu langzaam zeker mee bezig.
1: Nou, maar mooie prioriteit lijkt me de high-tech sector. Want die is volop in ontwikkeling. Daar heeft uw voorganger natuurlijk uitgebreid op ingezet ook. Stond deze week een hele interessante analyse op de website Stadszaken. Dat de toekomst van de Amsterdamse economie eigenlijk in Almere ligt aan het Weerwater. Waar natuurlijk die high-tech campus gerealiseerd moet worden. Ziet u dat ook zo?
0: Ik heb het ook naar mijn collega in Amsterdam gestuurd. Ik zei, ik ben nog pas 2 maanden hier en nu is het al, heb ik het wel overgenomen.
1: Ja,
0: ja en nee. Het verhaal is wat scherp aan de wind. Maar zoals ik net zei, de toekomst van de hele metropoolregio Amsterdam, het belangrijkste economische motor van heel Nederland, is niet alleen de binnenstad van Amsterdam of de Zuidas, maar hoort ook in Almere.
1: Ja, er zit een kern van waarheid in.
0: Zeker. En dat verhaal wat ik net vertelde, Almere mag ook wel trotser zijn op zichzelf, hoort er ook bij. Wij zijn die tweede stad binnen de MRA. Wij mogen ook iets meer met de borst vooruit. En zeker als die high-tech campus gaat landen aan de andere kant van het Weerwater. Ja, dan voegen we echt iets toe, zeg maar, aan heel Nederland. Ja.
1: Maar realiseren ze zich dat in Amsterdam ook? Dat de ontwikkeling hier ook voor hen heel belangrijk is? Want het komt uit Amsterdam, dus ik kan het
0: nog
1: nu vragen.
0: Nog lang niet iedereen, maar steeds meer mensen wel, zeg maar. Want die high-tech campus, zeg maar, dat is niet een lokaal bedrijventerrein. Dat is impactvol voor heel Nederland. Het Kamerdebat vorige week ging er ook nog over. De toekomst van ons verdienmodel voor heel Nederland. Voor onze regio is belangrijk. En in Almere hebben we de ruimte voor, letterlijk fysiek. We hebben de mensen ervoor, de opleidingen. Dus alles komt mooi samen.
1: Maar, ik hoor het al, een nieuwe ambassadeur van Almere is opgestaan. Een nieuwe wethouder van Almere, Jan Bert Vroege. Dank voor dit gesprek.
0: Alsjeblieft.
1: Dit was Over Flevoland gesproken. Nog een prettige dag.
2: De leukste muziek. Dit is Flevoland in het weekend.
3: Vanavond en vannacht is het rustig weer in Flevoland. We hebben te maken met brede opklaringen en daarin kan lokaal een enkele mistbank ontstaan. Temperaturen dalen naar zo'n 10 graden en daarbij staat nog maar weinig wind. Bovenland een windkracht 1 tot 2 en langs de grote meren af en toe nog een windkracht 3. Nou, morgen hebben we opnieuw fraai weer met geregeld ruimte voor de zon. Op de meeste plaatsen is het droog en bij een zwakke tot matige westelijke wind wordt het ongeveer 19 graden. En dat is de normale temperatuur voor deze tijd van het jaar.
2: Dit is Flevoland, het gesprek. Vandaag met...
4: Joep Roosendaal, de nieuwe algemeen directeur en regionaal commandant van de brandweer van de veiligheidsregio's Flevoland en Gooi en Vechtstreek. Goedemorgen, meneer Roosendaal.
5: Goedemorgen.
4: Ja, met zo'n mooie nieuwe functie bovenaan de ladder van de brandweer, vraag ik me af, staat u zelf nog wel eens bij een brand te blussen?
5: Nou, eerlijk gezegd sta ik zelf niet zo vaak bij een brand, want ik heb gelukkig heel veel collega's die dat veel beter doen dan ik. En het is meer mijn rol om hen in staat te stellen te blussen. Mijn rol bij een grotere brand is meer om de burgemeester te adviseren hoe hij zijn rol het beste kan invullen. En te zorgen natuurlijk dat de mensen hun werk kunnen blijven doen.
6: Ja, we hebben natuurlijk twee grote branden gehad de laatste tijd op industrieterrein Oostervaart in Lelystad en op de vaart in Almere Buiten. Wat is dan uw rol inderdaad op zo'n moment?
5: Nou ja, op zo'n moment dan zijn de mensen hard aan het werk om de brand zo goed mogelijk onder controle te krijgen. Hebben we een commandoplaats incident ter plaatse en informeren wij de burgemeester over wat hij het beste kan doen ten aanzien van woordvoering ter plaatse komen of eventueel zelf opstarten van een crisisteam.
6: Ja, dus dan geeft u eigenlijk advies aan wat het beste gedaan kan worden.
5: Ja, advies aan de burgemeester. Hij is namelijk op het bevelhebber, hè, in tijden van grote rampen of crisis of grote brand.
4: Ja. Maar Roy zei net al, dat waren grote branden. Waren dat dan voor u ook drukke dagen?
5: Nou, ik moet zeggen, we hebben een hele drukke zomer gehad, om het maar even iets breder te trekken. Want daarvoor hebben we natuurlijk ook nog een brand in het datacentrum gehad in Almere.
4: Oh ja.
5: We hebben natuurlijk veel natuurbranden in Nederland gehad. De grote komen natuurlijk in het nieuws. Maar we hebben ook in Flevoland een aantal kleinere natuurbranden gehad. Onder andere in Dronten, tegelijkertijd met de pelletbrand in Lelystad. Dus we zien dat gewoon de klimaatverandering ook van invloed is op het aantal branden en op de duur van de branden. Dus dat is wel een serieuze factor waar we mee te maken hebben.
6: Baart u dat zorgen?
5: Nou ja, dat baart me wel zorgen. Langzamerhand krijgen we in Nederland natuurlijk het klimaat van Zuid-Frankrijk. En als je ziet wat voor type branden ze daar hebben, dan moeten wij ons daar wel beter op voorbereiden. Zowel om te zorgen dat soort branden niet ontstaan. Hè, daar hebben we natuurlijk ook de burger bij nodig. Maar ook om te zorgen dat als die branden zich voordoen, dat we ze goed kunnen bestrijden.
4: Ja, als het over drukke tijden, soms twee branden tegelijk. Bent u dan degene die de telefoon oppakt en andere veiligheidsregio's belt met de vraag, heeft u nog wat mensen over?
5: Ja, dat ben ik niet zelf. We hebben gelukkig heel veel collega's die daar een rol in spelen. Met name onze meldkamer. Denk daarop voor, op hoeveel capaciteit we nodig hebben. En onze operationele leiding, die dan de leiding heeft over de brand, die geeft aan hoeveel capaciteit hij of zij nodig heeft. En via de meldkamer worden dan ook de buren om hulp gevraagd.
6: Ja, we zeggen het eigenlijk zo makkelijk, hè? Een veiligheidsregio. Maar wat is dat eigenlijk, een veiligheidsregio?
5: Ja, een veiligheidsregio is eigenlijk een samenwerkingsverband van gemeenten op het gebied van brandweer en crisisbeheersing. En dat zijn eigenlijk de twee grote onderdelen. En natuurlijk hebben we ook een onderdeel bedrijfsvoering. En op het gebied van de brandweer is denk ik heel erg bekend. De rode auto's, de kazernes. En het deel crisisbeheersing is langzaam wat groter geworden, omdat we zien dat we in de samenwerking bij calamiteiten steeds meer partijen nodig hebben. En dat zie je bij grote branden, maar dat zie je ook bij een pandemie. Dat zie je ook bij een langdurige stroomuitval. Dat we dat samen doen met andere overheidspartijen. Dat is het onderdeel crisisbeheersing, wat ook onderdeel is van de veiligheidsregio.
4: Maar dan heb je veiligheidsregio Flevoland en Gooi en Vechtstreek. En u doet ze allebei tegelijk?
5: Nou ja, we werken voor de beide regio's. We werken met twee organisaties, ambtelijke organisaties, als heel intensief samen. Zodat we de beide regio's zo goed mogelijk kunnen bedienen. We zijn allebei relatief klein. En daardoor zijn we minder kwetsbaar en kunnen we meer kwaliteit leveren. En kunnen we ook de kosten nog een beetje in de perk halen.
4: Ja, heeft bij beide gewerkt, toch? Bij de veiligheidsregio in Flevoland en in Gooi en Vechtstreek?
5: Om precies te zijn, inderdaad, 6 jaar geleden ben ik begonnen als directeur brandweerzorg in Flevoland.
4: Ja.
5: En vanaf die periode zijn we in de samenwerking, ben ik ook al gelijk gaan werken als directeur brandweerzorg voor Gooi en Verstreek. Dus eigenlijk al onze managementfuncties, die delen we, waardoor we maar de helft van het aantal managers nodig hebben, wat dus een heel efficiënte oplossing is.
6: Scheelt geld. Wat doet een algemeen directeur van de brandweer, afdeling brandweer, eigenlijk de hele dag? Hoe wordt uw dag samengesteld op zo'n...
5: Het is cliché misschien om te zeggen dat geen dag natuurlijk hetzelfde is. Ik praat vooral met heel veel mensen. En mijn rol is vooral eigenlijk om ook proberen met elkaar de koers uit te zetten. Waar gaan we naartoe? En mensen mee te nemen in die beweging. Eigenlijk voortdurend 1 tot 5 jaar vooruit te denken. En waar gaan we als organisatie naartoe? En daar ben ik over in gesprek met de burgemeesters, met de gemeenteraden, maar ook met partners als politie, de GGD, de GOR. Om dat met elkaar te bepalen en daar de goede dingen te doen.
6: Veel praten dus, veel met elkaar in gesprek. Gaat hij dan ook soms expres eventjes weer naar de vloer om even te kijken van hoe gaat het daar, hoe zit het daar?
5: Zeker. Ja, zeker. Dat vind ik heel belangrijk. Want we zijn natuurlijk een operationele organisatie. Het zijn de mensen die het uiteindelijk doen. Dus de verbinding met de mensen is voor mij wel een heel belangrijk aandachtspunt. En we hebben natuurlijk mensen op de vrijwillige posten, maar ook mensen op de beroepsposten, op de meldkamer en mensen in de kantoororganisatie. En die hebben allemaal aandacht en duidelijkheid ook nodig.
4: Nou, bij uw aantreden zei u, we staan voor uitdagingen. Maar wat zijn die uitdagingen dan?
5: Nou, de uitdagingen, zal u misschien niet verbazen, ik zei er net al iets over, maar de klimaatverandering, extreme weer, zowel droogte als periodes van natheid, is er een groot thema voor ons waar we ons meer op hebben voor te bereiden. Maar ook de energietransitie maakt dat we kwetsbaarder zijn voor stroomuitval. Een langdurige periodes van stroomuitval bereiden we ons ook steeds meer op voor, ook als samenleving.
4: Ja.
5: En het derde element is natuurlijk dat de ontwikkelingen in Flevoland natuurlijk enorm zijn. Als het gaat om de groei van Flevoland, als het gaat om de mogelijke opening van Lelystad Airport, defensielocaties. Dat maakt dat we echt goed moeten schakelen om ons daar goed op voor te bereiden.
4: Ja, maar mag ik die even uit elkaar halen? Je hebt
5: zeker
4: natuurlijk de autonome groei van Flevoland. Nou, een mooi voorbeeld daarvan vind ik Zeewolde, waar de kazerne vroeger midden in het dorp stond. Het dorp werd groter en die werd verplaatst en staat nu weer midden in het dorp. En dat is een soort organische groei. Ja. Maar die andere twee die u noemt, een vliegveld dat open gaat of niet, en die kazerne die dan opeens daar staat, dat zijn grote happen in één keer.
5: Zeker. Nee, dat zijn zeker grote happen waar we ons ook terdege van bewust zijn. Dus wat wij nu al aan het doen zijn, is natuurlijk ook gesprekken voeren met niet alleen Schiphol, maar ook met Eindhoven Airport, om te kijken wat een dergelijke luchthaven betekent in zo'n gemeenschap, in zo'n samenleving, en hoe we daar ons het beste op kunnen voorbereiden. Betekent ook dat we met het bestuur in gesprek zijn over wat dat betekent aan inspanningen, aan kosten en hoe het bestuur wil, want het algemeen bestuur, de burgemeesters, bepalen uiteindelijk binnen welke kaders we ons daarin hebben voor te bereiden.
6: Ja, nou is het ook zo, in Noordoostpolder zijn natuurlijk heel veel brandweerkazernes aan het vernieuwen of die zijn pas vernieuwd. Staan in Flevoland nog meer renovaties op het programma?
5: Ja, om eerst te beginnen bij Noordoostpolder, dat is echt wel uniek wat de gemeente Noordoostpolder daar doet. Eigenlijk 5 kazernes slopen en nieuw bouwen. Hè? Dus het is niet zomaar renovatie. En ik denk dat het behoorlijk uniek is in Nederland dat 1 gemeente 5 brandweerkazernes in 1 keer bouwt. We hebben net een nieuwe kazerne ook op Urk. En we hebben daarnaast een heel aantal kazernes natuurlijk die van kortere duur al zijn, die nieuwer zijn. Waar we natuurlijk wel voortdurend kijken hoe we die goed vitaal kunnen houden. Maar er zijn niet dusdanig grootschalige plannen als Noordoostpolder of Urk.
4: Nee, maar als het in Noordoostpolder klaar is, dan is de nieuwbouw en renovatie kan even in de la.
5: Ja, dat dossier kan even in de la.
4: Ik wil nog even naar de vrijwilligers. U noemde ze net. Die zijn natuurlijk ook van belang voor de brandweer. Of neemt dat belang af en gaan we meer naar professionalisering?
5: Nee, ik denk dat het belang van vrijwilligers misschien juist wel toeneemt.
4: Oh.
5: Omdat wat we zien is dat te maken hebben met langdurige en grootschalige branden, waarbij juist vrijwilligers en de inzet van vrijwilligers superbelangrijk is. We hebben ongeveer 20% beroepsmedewerkers in Nederland, beroepsbrandweerkrachten, en 80% is vrijwilliger.
4: En is dat in Flevoland ook zo'n soort verhouding?
5: Ja, dat is een soortgelijke verhouding.
4: Okay.
5: Dus in alle gevallen hebben we zowel de snelheid van de vrijwilliger en de beroepsnodig, het specialisme, de kenniskunde, maar we moeten het ook lang vol kunnen houden.
4: Mm-hmm.
5: En ik zie eerder juist het belang van vrijwilligers, ook met het oog op dreigingen ten aanzien van langdurige stroomuitval, een veerkrachtige en weerbare samenleving, dat juist vrijwilligers die diep in de samenleving ook betrokken zijn, een grote rol spelen. Want brandweervrijwilligers doen vaak meer dan alleen brandenblussen in een gemeenschap. Ze zijn ook een stukje cement tussen de stenen in de samenleving. Ze dragen bij rondom intocht van Sinterklaas, rondom andere activiteiten in het dorp. Dus ik hoop dat steeds meer mensen zich daar ook aan willen verbinden. En als jij, gebruik het toch even het moment, daarop betrokken wil worden, dan is dit ook wel je kans om juist brandweervrijwilliger te worden, want je draagt direct bij.
4: Ja, ja, als je kijkt naar de afgelopen zomer, zeg je, je kunt maar één ding doen en dat is je aanmelden.
5: Nou, heel graag.
4: Oké, hartelijk dank voor dit gesprek.
5: Graag gedaan.

0: De leukste muziek. Dit is Flevoland in het weekend.
1: Hoor je de sirene? Dan weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar bijna gehalveerd. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimmels Instituut. Percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald, van 40% naar 22%. Onder meisjes daalde dat percentage van 78% naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen krijgt de partij ruim 57% van de stemmen. 5 jaar geleden behaalde die iets minder dan de helft van de stemmen. Dus de aan president Poetin gelieerde partij stijgt ook nog eens flink. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is in Rusland vrijwel afwezig. Opnieuw een monsterzege voor de rechtsradicale AfD in Duitsland. De partij is volgens de exit poll vandaag de grootste geworden bij de deelstaatsverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern. Ook in Berlijn waren verkiezingen, daar wonnen die Linke. Regeringspartij CDU is de grote verliezer. Toch zegt CDU bondskanselier Merz dat hij aan wil blijven. 10.000 mensen zijn vandaag in Frankrijk de straat opgegaan om te protesteren tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Het gebeurde onder meer in Parijs, Marseille, Lyon en Toulouse. In de nieuwe wet wordt er voortaan van uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken dat met een goede reden doen. Tegenstanders noemen de wet een vergunning om te doden. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als 2e. Het brons was voor de jonge Fransman Paul Sexa. Het weer vanavond is droog, zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Je blijft luisteren. Dit is de avond van Flevoland met de beste muziekmix.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

0: Vanavond en vannacht is het rustig weer in Flevoland. We hebben te maken met brede opklaringen en daarin kan lokaal een enkele mistbank ontstaan. Temperaturen dalen naar zo'n 10 graden en daarbij staat nog maar weinig wind. Boven land een windkracht 1 tot 2 en langs de grote meren af en toe nog een windkracht 3. Nou, morgen hebben we opnieuw fraai weer met geregeld ruimte voor de zon. Op de meeste plaatsen is het droog en bij een zwakke tot matige westelijke wind wordt het ongeveer 19 graden. En dat is een normale temperatuur voor deze tijd van het jaar.
1: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond.

0: Voor een goed gesprek stem je elke werkdag af op Studio Flevoland.
1: Ik ben fan van Jordi en... Oh, nou ben ik haar kwijt.
2: Oudekke. Oudekke. Ja.
0: We zijn bij je van de thee tot het diner. Met interessante Flevolandse gasten en achtergronden bij het Flevolandse nieuws. Uiteraard zitten we ook bovenop de Flevolandse actualiteit. Studio Flevoland. Elke werkdag vanaf 3 uur bij Flevoland op radio en tv.

0: klantje.
1: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
2: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 12 uur.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Roermond is afgelopen avond een dode gevallen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Er werd onder meer een traumahelikopter opgeroepen, maar de hulp mocht niet meer baten. Er is nog niemand aangehouden. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren gehalveerd, blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Vooral onder jongens neemt de acceptatie af, van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Onder meisjes is de acceptatie gedaald van bijna 80% naar 50%. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar geworden van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen kreeg de aan president Poetin geleerde partij ruim 57% van de stemmen. Dat is een stijging ten opzichte van 5 jaar geleden. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen in Rusland is vrijwel afwezig. Op een strand in Griekenland is een man overleden na een ruzie om een lichtbed. Het slachtoffer van 82 had met zijn vrouw meerdere strandbedjes gereserveerd. Daarna kwam een man van 76 aanlopen en ontstond ruzie. Daarbij zou ook zijn geslagen, maar door wie is niet duidelijk. Uiteindelijk kreeg de man van 82 een hartstilstand. Hij overleed later in het ziekenhuis. De man van 76 is aangehouden. Het incident was op een strand zo'n 20 kilometer ten zuiden van Athene. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als tweede. Het weer, vannacht lokaal wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Flevoland.
1: Het komende uur de lekkerste muziek.

weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.

0: Dit weekend is het evenemententerrein van Biddinghuizen het decor van het grootste modderfestijn van Nederland.
1: Mudmasters.
0: Duizenden sporters gaan de strijd aan met tientallen obstakels, water en vooral veel modder. Blijf zelf schoon en geniet mee vanaf de bank. Wij zijn zondag live aanwezig. Flevoland live bij
1: Mudmasters.
0: Zondag vanaf 10 uur live op tv en onze website.
2: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

0: come true.
1: We staan voor dag en dauw voor jou klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
2: Daar had ik nou nooit achter jou gezocht. Dat jij staat te schieten op de kermis. Vind ik helemaal niet bij jou passen.
3: Jawel, ik ga altijd een kaneelstok halen.
1: Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 bij Flevoland op radio en tv.

nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen en daardoor werd de kiesdrempel niet gehaald. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het CDU niet in een deelstaatparlement is vertegenwoordigd. De radicaal-rechtse AfD werd de grootste partij in Mecklenburg-Vorpommern met 38% van de stemmen. De sociaal-democratische SPD eindigde als tweede met ruim 35%. Het CDU verloor ook bij de deelstaatverkiezingen in Berlijn. Bondskanselier Merz zei afgelopen avond dat hij ondanks het verlies wil aanblijven. Bij een schietpartij in Roermond is afgelopen avond een man om het leven gekomen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners hadden 112 gebeld omdat ze schoten hadden gehoord. De man is nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. Er is nog niemand aangehouden. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren gehalveerd, blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Vooral onder jongens neemt de acceptatie af, van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Onder meisjes is de acceptatie gedaald van bijna 80% naar 50%. Tienduizenden mensen zijn afgelopen dag in Frankrijk de straat opgegaan om te protesteren tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Dat gebeurde onder meer in Parijs, Marseille en Lyon. In die nieuwe wet wordt er voortaan van uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken daar een goede reden voor hebben. Tegenstanders zeggen dat de wet een vergunning is om te doden. Het weer, vannacht lokaal wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland. Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty. You're listening to the boy from the big bad city.

0: Dit weekend is het evenemententerrein van Biddinghuizen het decor van het grootste modderfestijn van Nederland.
1: Mudmasters.
0: Duizenden sporters gaan de strijd aan met tientallen obstakels, water en vooral veel modder. Blijf zelf schoon en geniet mee vanaf de bank. Wij zijn zondag live aanwezig. Flevoland live bij
1: Mudmasters.
0: Zondag vanaf 10 uur live op tv en onze website.

mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen en daardoor werd de kiesdrempel niet gehaald. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het CDU niet in een deelstaatparlement is vertegenwoordigd. De radicaalrechtse AfD werd de grootste partij in Mecklenburg-Vorpommern met 38% van de stemmen. De sociaaldemocratische SPD kreeg ruim 35%. Verenigd Rusland, de partij die is gelieerd aan president Poetin, lijkt zoals verwacht de grote winnaar van de Russische parlementsverkiezingen. Volgens de eerste voorlopige uitslagen krijgt de partij zo'n 57% van de stemmen. Op de tweede plek staat de communistische partij met ruim 13%, gevolgd door de liberaal-democratische partij met 9%. Dat Verenigd Rusland de verkiezingen ging winnen lag van tevoren al vast. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is in Rusland vrijwel afwezig. Op een strand in Griekenland is een man overleden na een ruzie om een lichtbed. Het slachtoffer van 82 had met zijn vrouw meerdere strandbedjes gereserveerd. Daarna kwam een man van 76 aanlopen en ontstond ruzie. Daarbij zou ook zijn geslagen, maar door wie is niet duidelijk. Uiteindelijk kreeg de man van 82 een hartstilstand. Hij overleed later in het ziekenhuis. De man van 76 is aangehouden. Het incident was op een strand op zo'n 20 kilometer ten zuiden van Athene. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als tweede. Het weer, lokaal kans op wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.